0: nieuws van 3 uur.
1: Bas van Halderen met het nieuws van Radio Rijnmond. Activisten van Geef Tegengas hebben opnieuw de havenspoorlijn geblokkeerd. Het ging om zo'n 20 demonstranten. Ze waren bij Barendrecht de rails opgegaan en zorgden ervoor dat er geen goederentrein meer doorkom. Geef Tegengas protesteerde onder meer tegen de rol van Nederland als doorvoerland van wapens naar het Midden-Oosten. Die transporten lopen vaak via de Rotterdamse haven. De havenspoorlijn werd gisteren ook al geblokkeerd. Op de Maasvlakte in Rotterdam is vanmorgen een auto over de kop geslagen. Daarbij zijn 2 gewonden gevallen. Op beeld is te zien dat op de Europaweg ook een aantal geleidingswanden is geramd. De auto's hebben spook gereden. Volgens de politie was de bestuurder onder invloed. Bij de marathon van Leiden is een hardloper onwel geworden en overleden. Het slachtoffer is een meisje van 15 uit Oegstgeest. Er is nog geprobeerd om haar te reanimeren. 10 kilometer in de kidsrun, die om 1 uur zouden beginnen, zijn afgelast. Alle deelnemers aan de halve marathon die nog op het parcours waren, konden nog wel finishen. En de passagiers van het cruiseschip de Hondius, waar een uitbraak was van het Hanta-virus, zijn op Tenerife met bootjes aan wal gebracht. Alle Nederlanders hebben een medische controle inmiddels achter de rug. Ze stappen op het vliegtuig naar Eindhoven, waar ze opnieuw worden gecontroleerd. De Hondius vaart daarna met een aantal bemanningsleden naar Rotterdam voor desinfectie. Aan boord is ook het lichaam van een Duitse vrouw die aan het virus overleed. Het weer nog, zonnige periode en droog. Er staan matig aan de kust vrij krachtige noordoostenwind. En het is een graad of 17. Morgen verandert te weinig, het wordt dan wel een paar graden kouder. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en

0: Bas van Halderen met het nieuws van Radio Rijnmond. Activisten van Geef Tegengas hebben opnieuw de havenspoorlijn geblokkeerd. Het ging om zo'n 20 demonstranten. Ze waren bij Barendrecht de rails opgegaan en zorgden ervoor dat er geen goederentrein meer doorkom. Geef Tegengas protesteerde onder meer tegen de rol van Nederland als doorvoerland van wapens naar het Midden-Oosten. Die transporten lopen vaak via de Rotterdamse haven. De havenspoorlijn werd gisteren ook al geblokkeerd. Op de Maasvlakte in Rotterdam is vanmorgen een auto over de kop geslagen. Daarbij zijn twee gewonden gevallen. Op beeld is te zien dat op de Europaweg ook een aantal geleidingswanden is geramd. De auto's hebben spookgereden. Volgens de politie was de bestuurder onder invloed. Bij de marathon van Leiden is een hardloper onwel geworden en overleden. Het slachtoffer is een meisje van 15 uit Oegstgeest. Er is nog geprobeerd om haar te reanimeren. 10 kilometer in de kidsrun, die om 1 uur zouden beginnen, zijn afgelast. Alle deelnemers aan de halve marathon die nog op het parcours waren, konden nog wel finishen. En de passagiers van het cruiseschip de Hondius, waar een uitbraak was van het Hanta-virus, zijn op Tenerife met bootjes aan wal gebracht. Alle Nederlanders hebben een medische controle inmiddels achter de rug. Ze stappen op het vliegtuig naar Eindhoven, waar ze opnieuw worden gecontroleerd. De Hondius vaart daarna met een aantal bemanningsleden naar Rotterdam voor desinfectie. Aan boord is ook het lichaam van een Duitse vrouw die aan het virus overleed. Het weer nog, zonnige periode en droog. Er staan matig aan de kust vrij krachtige noordoostenwind. En het is een graad of 17. Morgen verandert te weinig, het wordt dan wel een paar graden kouder. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.

Stad FM. Jouw stad. Jouw radio.

0: Bas van Halderen met het nieuws van Radio Rijnmond. Activisten van Geef Tegengas hebben opnieuw de havenspoorlijn geblokkeerd. Het ging om zo'n 20 demonstranten. Ze waren bij Barendrecht de rails opgegaan en zorgden ervoor dat er geen goederentrein meer doorkom. Geef Tegengas protesteerde onder meer tegen de rol van Nederland als doorvoerland van wapens naar het Midden-Oosten. Die transporten lopen vaak via de Rotterdamse haven. De havenspoorlijn werd gisteren ook al geblokkeerd. Op de Maasvlakte in Rotterdam is vanmorgen een auto over de kop geslagen. Daarbij zijn twee gewonden gevallen. Op beeld is te zien dat op de Europaweg ook een aantal geleidingswanden is geramd. De auto's hebben spookgereden. Volgens de politie was de bestuurder onder invloed. Bij de marathon van Leiden is een hardloper onwel geworden en overleden. Het slachtoffer is een meisje van 15 uit Oegstgeest. Er is nog geprobeerd om haar te reanimeren. 10 kilometer in de kidsrun, die om 1 uur zouden beginnen, zijn afgelast. Alle deelnemers aan de halve marathon die nog op het parcours waren, konden nog wel finishen. En de passagiers van het cruiseschip de Hondius, waar een uitbraak was van het Hanta-virus, zijn op Tenerife met bootjes aan wal gebracht. Alle Nederlanders hebben een medische controle inmiddels achter de rug. Ze stappen op het vliegtuig naar Eindhoven, waar ze opnieuw worden gecontroleerd. De Hondius vaart daarna met een aantal bemanningsleden naar Rotterdam voor desinfectie. Aan boord is ook het lichaam van een Duitse vrouw die aan het virus overleed. Het weer nog, zonnige periode en droog. Er staan matig aan de kust vrij krachtige noordoostenwind. En het is een graad of 17. Morgen verandert te weinig, het wordt dan wel een paar graden kouder. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en

0: Kerststad, jouw radio. Kerststad FM. Met het nieuws van 6 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De politie heeft gisteravond twee mensen opgepakt na de melding van een schietpartij in Schiedam. Rond 9:15 zouden één of meerdere schoten zijn gehoord op de Monsignor Nolenslaan. Het is nog niet bekend of er daadwerkelijk is geschoten. De politie heeft ter hoogte van het Liefdinkplein onderzoek gedaan. Zo is onder meer gesproken met getuigen. De politie in Dordrecht is op zoek naar een tiener die op een fatbike die eind vorige week iemand heeft mishandeld na een bijna aanrijding in de wijk Stadspolders. Een 80-jarige man stak bij winkelcentrum Bieshof over op een zebrapad en kreeg geen voorrang van de fatbiker, zegt de politie. De man deed uit verbazing zijn arm omhoog. De fatbiker keerde om en duwde de man achterover de bosjes in. Toen een omstander het voor de man opnam, kreeg hij meerdere klappen in het gezicht. De politie zegt dat er nog steeds niemand is aangehouden voor deze mishandeling. Vorige week meldde zich een andere fatbiker bij de politie. Die was bewust ingereden op een fietser in Papendrecht. Het slachtoffer liep daarbij meerdere botbreuken op en moet daarvoor geopereerd worden. Voor de derde dag op rij heeft de mobiele eenheid ingegrepen bij een anti-AZC-demonstratie in Apeldoorn. Volgens Omroep Gelderland zijn er gisteravond, net als de afgelopen dagen, meerdere mensen aangehouden. Het is nog niet bekend om hoeveel het gaat. Apeldoorn wil in het deels leegstaand schoolgebouw ruim 200 asielzoekers opvangen. Tegen de komst werd meerdere keren geprotesteerd. Bij die protesten werd ook vuurwerk gegooid naar agenten. In een paar dagen tijd zijn er tientallen mensen opgepakt. De gemeente zegt de zorgen van de demonstranten te begrijpen en wil graag met de betogers in gesprek blijven om te kijken hoe er veilig gedemonstreerd kan worden. Robin van Persie is ook volgend seizoen trainer van Feyenoord, heeft hij gezegd op de persconferentie nadat Feyenoord zich wist te plaatsen voor de groepsfase van de Champions League. Van Persie heeft nog een contract voor een jaar, maar geeft tegelijkertijd ook aan dat er nog steeds vertrouwen is om het volgend seizoen aan de slag te gaan bij Feyenoord. De komende weken wordt er gesproken met spelers en staf voor volgend seizoen. Wat de ambities zijn, daar is Van Persie terughoudender in. Ja, het kampioenschap is het hoogst haalbare, geeft hij toe. Maar omdat de club in 25 jaar maar 2 keer kampioen is geworden, zal hij niet alleen over de titel praten volgend jaar. Het weer, periode met zon, droog, dus 17 graden. Ook vanavond is er zon. Morgen begint zonnig, daarna bewolkt en korte tijd regen. En vervolgens keert de zon weer terug. Het wordt wel wat frisser morgen dan de afgelopen dagen. Het wordt 12 tot 13 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation

0: Kerststad, jouw radio. Kerststad FM. Met het nieuws van 7 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De politie heeft gisteravond twee mensen opgepakt na de melding van een schietpartij in Schiedam. Rond 9:15 zouden één of meerdere schoten zijn gehoord op de Monseigneur Nolenslaan. Het is nog niet bekend of er daadwerkelijk is geschoten. De politie heeft ter hoogte van het Liefdinkplein onderzoek gedaan. Zo is onder meer gesproken met getuigen. De politie in Dordrecht is op zoek naar een tiener die op een fatbike die eind vorige week iemand heeft mishandeld na een bijna aanrijding in de wijk Stadspolders. Een 80-jarige man stak bij winkelcentrum Bieshof over op een zebrapad en kreeg geen voorrang van de fatbiker, zegt de politie. De man deed uit verbazing zijn arm omhoog. De fatbiker keerde om en duwde de man achterover de bosjes in. Toen een omstander het voor de man opnam, kreeg hij meerdere klappen in het gezicht. De politie zegt dat er nog steeds niemand is aangehouden voor deze mishandeling. Vorige week meldde zich een andere fatbiker zich bij de politie. Die was bewust ingereden op een fietser in Papendrecht. Het slachtoffer liep daarbij meerdere botbreuken op en moet daarvoor geopereerd worden. Voor de derde dag op rij heeft de mobiele eenheid ingegrepen bij een anti-AZC-demonstratie in Apeldoorn. Volgens Omroep Gelderland zijn er gisteravond, net als de afgelopen dagen, meerdere mensen aangehouden. Het is nog niet bekend om hoeveel het gaat. Apeldoorn wil in het deels leegstaand schoolgebouw ruim 200 asielzoekers opvangen. Tegen de komst werd meerdere keren geprotesteerd. Bij die protesten werd ook vuurwerk gegooid naar agenten. In een paar dagen tijd zijn er tientallen mensen opgepakt. De gemeente zegt de zorgen van de demonstranten te begrijpen en wil graag met de betogers in gesprek blijven om te kijken hoe er veilig gedemonstreerd kan worden. Robin van Persie is ook volgend seizoen trainer van Feyenoord, heeft hij gezegd op de persconferentie nadat Feyenoord zich wist te plaatsen voor de groepsfase van de Champions League. Van Persie heeft nog een contract voor een jaar, maar geeft tegelijkertijd ook aan dat er nog steeds vertrouwen is om het volgend seizoen aan de slag te gaan bij Feyenoord. De komende weken wordt er gesproken met spelers en staf voor volgend seizoen. Wat de ambities zijn, daar is Van Persie terughoudender in. Ja, het kampioenschap is het hoogst haalbare, geeft hij toe. Maar omdat de club in 25 jaar maar twee keer kampioen is geworden, zal hij niet alleen over de titel praten volgend jaar. Het weer, periode met zon, droog, de 17 graden. Ook vanavond is er zon. Morgen begint zonnig, daarna bewolkt en korte tijd regen. En vervolgens keert de zon weer terug. Het wordt wel wat frisser morgen dan de afgelopen dagen. Het wordt 12 tot 13 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits komt geleidelijk aan verder op gang, met vooral drukte op de A4 richting Amsterdam. Er rijdt het verkeer langzaam tussen Den Hoorn en knooppunt Hoflied over 12 kilometer. De vertraging is een kwartier. A20 naar Gouda tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht, 6 kilometer file. En daar is de extra reistijd 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
4: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental. De verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
5: Padellen? Pluto Sports. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sports. Adidas, Het en Babolat. Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
6: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
0: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en

Stad FM. Jouw stad. Jouw radio.

0: is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits verloopt vrij normaal op de wegen in onze regio. Op de A4 richting Amsterdam rijdt het verkeer langzaam tussen Den Hoorn en knooppunt Prins Klausplein 7 kilometer met daar 10 minuten vertraging. Verderop tussen Leidschendam en Zoeterwoudendorp 9 kilometer met een kwartier extra reistijd. En op de A20 naar Gouda langzaam rijden en stilstaan tussen Rotterdam-Alexander en Moordrecht 5 kilometer. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Jouw stad, jouw radio.
2: Rechtsstad.

0: Kerststad, jouw radio. Kerststad FM. Met het nieuws van 8 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De politie heeft gisteravond twee mensen opgepakt na de melding van een schietpartij in Schiedam. Rond 9:15 zouden één of meerdere schoten zijn gehoord op de Monseigneur Nolenslaan. Het is nog niet bekend of er daadwerkelijk is geschoten. De politie heeft ter hoogte van het Liefdinkplein onderzoek gedaan. Zo is onder meer gesproken met getuigen. De politie in Dordrecht is op zoek naar een tiener die op een fatbike die eind vorige week iemand heeft mishandeld na een bijna aanrijding in de wijk Stadspolders. Een 80-jarige man stak bij winkelcentrum Bieshof over op een zebrapad en kreeg geen voorrang van de fatbiker, zegt de politie. De man deed uit verbazing zijn armen omhoog. De fatbiker keerde om en duwde de man achterover de bosjes in. Toen een omstander het voor de man opnam, kreeg hij meerdere klappen in het gezicht. De politie zegt dat er nog steeds niemand is aangehouden voor deze mishandeling. Vorige week meldde zich een andere fatbiker bij de politie. Die was bewust ingereden op een fietser in Papendrecht. Het slachtoffer liep daarbij meerdere botbreuken op en moet daarvoor geopereerd worden. Voor de derde dag op rij heeft de mobiele eenheid ingegrepen bij een anti-AZC-demonstratie in Apeldoorn. Volgens Omroep Gelderland zijn er gisteravond, net als de afgelopen dagen, meerdere mensen aangehouden. Het is nog niet bekend om hoeveel het gaat. Apeldoorn wil in het deels leegstaand schoolgebouw ruim 200 asielzoekers opvangen. Tegen de komst werd meerdere keren geprotesteerd. Bij die protesten werd ook vuurwerk gegooid naar agenten. In een paar dagen tijd zijn er tientallen mensen opgepakt. De gemeente zegt de zorgen van de demonstranten te begrijpen en wil graag met de betogers in gesprek blijven om te kijken hoe er veilig gedemonstreerd kan worden. Robin van Persie is ook volgend seizoen trainer van Feyenoord, heeft hij gezegd op de persconferentie nadat Feyenoord zich wist te plaatsen voor de groepsfase van de Champions League. Van Persie heeft nog een contract voor een jaar, maar geeft tegelijkertijd ook aan dat er nog steeds vertrouwen is om het volgend seizoen aan de slag te gaan bij Feyenoord. De komende weken wordt er gesproken met spelers en staf voor volgend seizoen. Wat de ambities zijn, daar is Van Persie terughoudender in. Ja, het kampioenschap is het hoogst haalbare, geeft hij toe. Maar omdat de club in 25 jaar maar twee keer kampioen is geworden, zal hij niet alleen over de titel praten volgend jaar. Het weer, periode met zon, droog, de 17 graden. Ook vanavond is er zon. Morgen begint zonnig, daarna bewolkt en korte tijd regen. En vervolgens keert de zon weer terug. Het wordt wel wat frisser morgen dan de afgelopen dagen. Het wordt 12 tot 13 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits verloopt op de meeste plaatsen vrij normaal. De langste files staan op de A4 van Rotterdam naar Den Haag tussen Delft en Rijswijk, 7 kilometer met 10 minuten vertraging. Verderop tussen Leidschendam en knooppunt Hoflied, 8 kilometer met ook daar 10 minuten oponthoud. Een kwartier vertraging op de A20 naar Gouda tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht, nu 5 kilometer file. En op de N11 Bodegraven richting Leiden bij Zoeterwoude 2 kilometer met 10 minuten vertraging. De andere kant op richting Bodegraven voor de aansluiting met de A12, 2 kilometer. En daar is de vertraging 10 tot 15 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
4: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Click and drive.
5: Padellen? Pluto Sports. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sports. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
6: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
0: Dordrechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 100.

Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A4 richting Amsterdam rijdt het verkeer langzaam tussen knooppunt Diepenburg en Hoogmade, 17 kilometer met daar 20 minuten vertraging. A20 richting Hoek van Holland bij Rotterdam-Delfshaven, 4 kilometer met daar 10 minuten oponthoud. Dat komt door een ongeluk, twee rijstroken zijn dicht. En op de N223 richting Delft, voor de aansluiting met de A4, 2 kilometer met daar een kwartier tijdverlies. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: van 9 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De politie heeft gisteravond twee mensen opgepakt na de melding van een schietpartij in Schiedam. Rond 9:15 zouden één of meerdere schoten zijn gehoord op de Monseigneur Nolenslaan. Het is nog niet bekend of er daadwerkelijk is geschoten. De politie heeft ter hoogte van het Liefdinkplein onderzoek gedaan. Zo is onder meer gesproken met getuigen. De politie in Dordrecht is op zoek naar een tiener die op een fatbike die eind vorige week iemand heeft mishandeld na een bijna aanrijding in de wijk Stadspolders. Een 80-jarige man stak bij winkelcentrum Bieshof over op een zebrapad en kreeg geen voorrang van de fatbiker, zegt de politie. De man deed uit verbazing zijn arm omhoog. De fatbiker keerde om en duwde de man achterover de bosjes in. Toen een omstander het voor de man opnam, kreeg hij meerdere klappen in het gezicht. De politie zegt dat er nog steeds niemand is aangehouden voor deze mishandeling. Vorige week meldde zich een andere fatbiker zich bij de politie. Die was bewust ingereden op een fietser in Papendrecht. Het slachtoffer liep daarbij meerdere botbreuken op en moet daarvoor geopereerd worden. Voor de derde dag op rij heeft de mobiele eenheid ingegrepen bij een anti-AZC-demonstratie in Apeldoorn. Volgens Omroep Gelderland zijn er gisteravond, net als de afgelopen dagen, meerdere mensen aangehouden. Het is nog niet bekend om hoeveel het gaat. Apeldoorn wil in het deels leegstaand schoolgebouw ruim 200 asielzoekers opvangen. Tegen de komst werd meerdere keren geprotesteerd. Bij die protesten werd ook vuurwerk gegooid naar agenten. In een paar dagen tijd zijn er tientallen mensen opgepakt. De gemeente zegt de zorgen van de demonstranten te begrijpen en wil graag met de betogers in gesprek blijven om te kijken hoe er veilig gedemonstreerd kan worden. Robin van Persie is ook volgend seizoen trainer van Feyenoord, heeft hij gezegd op de persconferentie nadat Feyenoord zich wist te plaatsen voor de groepsfase van de Champions League. Van Persie heeft nog een contract voor een jaar, maar geeft tegelijkertijd ook aan dat er nog steeds vertrouwen is om het volgend seizoen aan de slag te gaan bij Feyenoord. De komende weken wordt er gesproken met spelers en staf voor volgend seizoen. Wat de ambities zijn, daar is Van Persie terughoudender in. Ja, het kampioenschap is het hoogst haalbare, geeft hij toe. Maar omdat de club in 25 jaar maar twee keer kampioen is geworden, zal hij niet alleen over de titel praten volgend jaar. Het weer, periode met zon, droog, de 17 graden. Ook vanavond is er zon. Morgen begint zonnig, daarna bewolkt en korte tijd regen. En vervolgens keert de zon weer terug. Het wordt wel wat frisser morgen dan de afgelopen dagen. Het wordt 12 tot 13 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De files van de ochtendspits lossen nu snel op. Op de A4 van Rotterdam naar Den Haag rijdt het verkeer nog langzaam tussen Den Hoorn en Ypenburg 5 kilometer met 10 minuten vertraging. N11 Leiden richting Bodegraven. Tussen Bodegraven en de A12 3 kilometer met daar 10 minuten oponthoud. En op de N211 richting Delft tussen Kwinshul en de aansluiting met de A4 3 kilometer met 5 tot 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
4: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
5: Padellen? Pluto Sports. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sports. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
6: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
0: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105.5.

an ocean. And you might know how to play with fire.

0: Randstad, jouw radio. Randstad FM. Met het nieuws van 10 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De politie heeft vannacht 3 mannen aangehouden voor een aanval aan de Dr. Schaapmansingel in Schiedam. Het slachtoffer raakte licht gewond. De politie was vrij snel te plaatsen. Het slachtoffer was aan het videobellen met een vrouw toen de overvallers toesloegen. Die vrouw aan de andere kant van de lijn belde meteen de politie. In de flat werden eerst al 2 mannen opgepakt. Een derde man had zich verstopt op een balkon en werd mede door de inzet van een politiehelikopter een paar balkons verderop gevonden. In Rotterdam-Sjaarloos is vanmorgen vroeg iemand gestoken. 1 vrouw is aangehouden. Volgens een woordvoerder van de politie is de man waarschijnlijk op straat of in een auto gestoken. Hij is daarna een huis binnengegaan aan de Westduwelstraat. Daar werden iets na 6 de hulpdiensten gebeld. Zo landde er onder meer een traumahelikopter in de buurt. De man is overgebracht naar het ziekenhuis. Wat de aanleiding was voor de steekpartij is niet bekend. Een ongeluk bij Rotterdam-Delfshaven heeft deze ochtend gezorgd voor vertraging op de A20 richting Hoek van Holland. 1 personenauto stond achterstevoren op de rijbaan. Er was ook een vrachtwagen bij betrokken. De verbindingsweg van de A13 richting het westen werd ook afgesloten. Het afhandelen van het ongeluk ging volgens Rijkswaterstaat zeker 1 uur duren. Van de passagiers die gisteren bij Tenerife van boord zijn gehaald van de Hondius, heeft een Amerikaanse opvarende positief getest. Die vertoonde, net als de anderen, geen symptomen. De Amerikaan is met 16 landgenoten geëvacueerd. Een Franse passagier kreeg onderweg in het vliegtuig klachten. Een test moet uitwijzen of die het hantavirus heeft. Na de uitbraak op de Hondius zijn 3 mensen overleden. 2 Nederlanders en 1 Duitser. Daarnaast zijn meerdere besmettingen vastgesteld. Het virus kan dodelijk zijn, maar is veel minder besmettelijk dan bijvoorbeeld het coronavirus. Het weer zonnig en droog. Aan het begin van de middag gaat het een korte tijd even regenen. Het wordt opmerkelijk fris met slechts 12 graden. Vanavond af en toe zon, plaatselijk een bui. Morgen ook af en toe zon. In de middag meer bewolking en het wordt dan 13 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A4 van Rotterdam naar Den Haag staat file door een ongeluk tussen de Keteltunnel en Den Haag-Zuid 6 kilometer met 20 minuten vertraging. De linkerrijstrook is dicht. Omrijden kan via de A20 en de A13. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
4: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental. De verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
5: Padellen? Pluto Sports. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sports. Adidas, Het en Babolat. Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
6: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM. Oh yeah.

0: Wit. Nieuws, actualiteiten en achtergronden. Met Ben Corino.
1: Ja, goedemorgen. Studio De Wit is weer on-air, online en te beluisteren in Dordrecht, Papendrecht en in de Drechtsteden. En we openen straks na de muziek met het onderwerp het Nationaal Onderwijsmuseum. Er was vreugde en nu slaat de domper weer toe. Maar zometeen verder.

0: Ja, eind maart ongeveer was het toen het museum en het personeel van het museum en de directie van het museum en de leden van de gemeenteraad heel blij reageerden. Het onderwijs, het Nationaal Onderwijsmuseum kan blijven in Dordrecht, is gered, want er was in de Kamer een amendement aangenomen die zorgde voor een dekking van het onderwijsmuseum en zelfs meer zodat het onderwijsmuseum ook weer meer exposities kon gaan organiseren. Tot deze week. Toen kregen ze een brief binnen van de nieuwe staatssecretaris Judith Thielen, VVD, van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, dat het alleen maar voor de periode van 2026 gold. En aan de telefoon hebben we de directeur Hans van de Bunten. Goedemorgen, meneer van de Bunten.
1: Goedemorgen, Ben.
0: Ja, dat moet een koude douche geweest zijn.
1: Dat was een flinke domper en een klap in het gezicht van alle vrijwilligers en medewerkers die we bij het Nationaal Onderwijsmuseum hebben.
0: Ja.
1: Dat hadden we niet verwacht. Een amendement is een wet.
0: Ja.
1: En die zou toch een ministerie gewoon direct netjes moeten gaan uitvoeren. Maar ik denk dat ze toch nog een loophole hebben gevonden. Of het kan ook een bedrijfsongevalletje zijn. De staatssecretaris was net een maand gestart.
0: Ja.
1: Maar het is nog reces, dus we kunnen nog geen gesprek aangaan. Maar we gaan graag in contact. We zijn graag snel in contact met het ministerie natuurlijk.
0: Ja, want inderdaad, de interpretatie van de staatssecretaris is zo simpel. Het is alleen maar een dekking voor 2026 en daarna kunnen jullie de pot op.
1: Nou ja, inderdaad. Of nou, ze zegt heel eerlijk, hè, daarna hebben we geen geld of heeft de Kamer geen geld geallockeerd. Hè, dus geen geld toebedeeld aan het onderwijsmuseum vanuit de onderwijsbegroting. En dat is dan ook de stap naar voren die we willen gaan zetten. Samen met de Kamer zullen we geld moeten gaan vinden voor het onderwijsmuseum in de begroting van 57 miljard euro.
0: Ja.
1: Waarvan het onderwijsmuseum ongeveer 0,0016% vraagt. Hè, de 9,5 ton per jaar.
0: Ja.
1: En dat is een. Het is natuurlijk ook veel geld, maar het is op de begroting van onderwijs moet dat wel mogelijk zijn. En ik heb een goede hoop dat we dat gaan in het gesprek met de Kamer met name zullen gaan afdwingen bij OCNW.
0: Ja, wat zijn de stappen die u zelf gaat ondernemen?
1: Nou, ik ben in contact met Kamerleden, met name met Ilana Rodekerk, die de motie heeft opgezet vorig jaar. Met Christoffer van de SGP, die het amendement heeft getekend. En ook met de oppositiepartijen. In principe zijn er 101 stemmen voor het amendement. Dat is een tweederde meerderheid in de Tweede Kamer. En met al die partijen zullen we contact opnemen zodra ze terug zijn van het reces. En dat betekent op maandagochtend.
0: Ja, in ieder geval, als ik u zo goed beluister, dan ben ik nog niet totaal wanhopig.
1: Nee, ik strijd moedig voorwaarts. Ik denk ook wel dat er goede hoop is om er alsnog te komen. Ik denk dat het misschien een bedrijfsongevalletje is geweest van een eerste maand. Ik kan me voorstellen dat ze graag samen met de Kamer willen gaan zoeken naar het geld wat nodig is binnen de onderwijsbegroting. En daar wil ik al mijn hulp aan verlenen in gesprekken met de Kamer en het onderwijs. En het is fijn om te zien dat de gemeente Dordrecht stevig achter ons staat. Het is fijn om te zien dat ook de wethouder cultuur met mij samen optrekt waar mogelijk om de financiën te geregeld te krijgen. En daarnaast is de onderwijssector ook breed vertegenwoordigd in de steun richting het onderwijsmuseum. Zowel de PO-raad, de VO-raad, de AOB. Kleine afkortingen. Hè, de PO-raad is het primair onderwijs. VO is het voortgezet onderwijs. En de AOB is het Algemene Onderwijsbond. En daarnaast zijn er heel veel individuen en belangrijke personen die zich ook achter het standpunt hebben geschaard dat het onderwijsmuseum moet blijven bestaan.
0: Goed. Nou, meneer Van der Bunten, ik ga zo meteen nog met de wethouder cultuur en onderwijs in gesprek even en vragen hoe inderdaad wat zijn standpunt is. En ik wens jullie wel veel sterkte. We gaan het op de voet volgen en mocht er nieuwe ontwikkelingen zijn, neem contact met u op.
1: Ja, en voor alle mensen die luisteren op dit moment, we zijn vandaag, morgen en de hele week geopend en we blijven ook in 2026.

0: er ging technisch iets niet goed. Maar als het nu goed is, heb ik wethouder Joost Veldman aan de telefoon. Klopt dat? Ik heb geen geluid. Wethouder Veldman.
1: Dag, ja. Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Eindelijk, er ging iets fout technisch, maar het is toch hersteld. Wethouder Joost Veldman, onderwijs, cultuur. En dan als we het onderwijs hebben, het onderwijsmuseum. Er is weer consternatie over een besluit van de staatssecretaris Judith Thielman. Dat de dekking voor het onderwijsmuseum alleen maar het jaar

0: 2020 betreft. En dat zou betekenen dat het onderwijsmuseum volgend jaar in de problemen gaat komen. Bent u er nog?
1: Ja, zeker. Nee, ik dacht, dit is de inleiding en de volgende vraag.
0: Ja, en de vraag is heel simpel. Heeft dat de gemeente ook verrast?
1: Ja, we zijn daar wel in teleurgesteld natuurlijk. Kijk, de Tweede Kamer heeft een amendement aangenomen die vraagt om die subsidie te continueren. Op de achtergrond heb ik samen met anderen, waaronder het Onderwijsmuseum natuurlijk, ons daar ook hard voor gemaakt.
0: Ja.
1: En dat amendement vraagt ook duidelijk om een meerjarige continuering. Het ministerie en de staatssecretaris hebben laten weten dat ze daar nu anders in kiezen. Dat is een teleurstelling. Aan de andere kant zijn we ook zijn nog niet helemaal uit het veld geslagen, wat mij betreft. Maar ik begrijp de overwegingen van het ministerie ook niet helemaal, moet ik zeggen.
0: Nee, maar een amendement is eigenlijk een opdracht van de Kamer om het uit te voeren.
1: Ja, sterker nog, het is veel zwaarder dan een motie. Hè? Het is echt een aanpassing van de wet. En het is een heel breed gesteund amendement in de Tweede Kamer door zowel coalitiefracties als ook oppositiefracties. Dus je zou zeggen, in deze tijden waarin we wel wat gemeenschappelijkheid kunnen gebruiken, is dit een mooie geste om mee aan de gang te gaan.
0: Ja, wat gaat de gemeente er nog aan verder aan doen?
1: Nou kijk, wij vinden het museum mooi en belangrijk. Aan de andere kant is het ook wel echt in onze optiek een rijkstaak om die financiering duidelijkheid over die financiering te geven en ook dat meerjarig perspectief.
0: Ja.
1: Dus de gemeente heeft de afgelopen jaren daar ook altijd wel aan bijgedragen, ook financieel. Dus in die volgorde, en daarom vinden we het ook echt belangrijk dat het Rijk laat werken, dat zij vinden dat dit museum van nationale waarde is. En daar dus ook de financiering voor levert.
0: Ja.
1: Wij hebben gezegd, als het Rijk dat doet en continueert, dan gaat de gemeente daar ook mee door, zoals we dat in de afgelopen jaren hebben gedaan.
0: Ja, en daarmee is in ieder geval een deel van de financiële dekking in ieder geval veiliggesteld. Maar de bal ligt als het goed is nu bij de Tweede Kamer en bij de staatssecretaris. Klopt dat?
1: Kijk, de staatssecretaris heeft de oproep van de Tweede Kamer nu eigenlijk naast zich neergelegd. Dus de bal ligt bij de Tweede Kamer of die, hoe die hiermee omgaan. Of ze dit accepteren of niet.
0: Ja.
1: En dat zal de komende tijd uitwijzen.
0: Ja, dat betekent dat er weer contact opgenomen moet worden met de diverse fracties in de Tweede Kamer die in ieder geval zich hard hebben gemaakt voor het abonnement.
1: Bijvoorbeeld, ja.
0: Ja, ongetwijfeld gaat dit nog een vervolg krijgen, maar de directeur Hans van der Bunt die had het over misschien een foutje van het ministerie, dat het een per ongeluk is gebeurd. In de politiek gelooft men niet zo in toeval. U wel?
1: Dat is een wetensvraag. Nee, ik denk niet. Kijk, het ministerie volhardt in die zin in de ingeslagen lijn. En ik zeg bewust volhardt, omdat ik denk, volgens mij ligt er een duidelijke oproep, zowel vanuit de Kamer met een amendement op de 101 leden van de Kamer is aangenomen en daarvoor ook al een motie. Hè? En daarnaast een brede oproep uit het maatschappelijk middenveld. Dat dit museum continuïteit en steun verdient. Dus in die zin is de boodschap volgens mij heel duidelijk.
0: Ja, een duidelijke boodschap. En de Kamer is nu duidelijk om het beleid de staatssecretaris aan te gaan kaarten. En daarmee bij het kabinet Jetten. In ieder geval, dank dat u even heeft willen reageren. Ik begrijp dat u zometeen een krans moet gaan leggen.
1: Ja, dat klopt. Ja, ik moet echt weg. Naar de SO.
0: Goed, nou dan succes sterk bij de plechtigheid. En we spreken elkaar. Ja?
1: Dag hoor. Oké, dag hoor.

0: 4 mei. De dodenherdenking. En die werd zoals gebruikelijk hier in Dordrecht werd die gehouden op het Sumatraplein. En voor Studio De Wit waren we erbij aanwezig. En ja, met de handmicrofoon hebben we buiten geluidsopnames gemaakt. Dat wil niet zeggen dat het van de beste kwaliteit is. Maar toch willen we de inhoud van die avond, van de dodenherdenking, toch voor de luisteraars ten gehoor brengen.
1: Vandaag op deze dodenherdenking vraag ik speciaal aandacht voor jonge mensen en onze kinderen. Voor de kinderen die zijn vermoord in de Tweede Wereldoorlog. En voor kinderen die vandaag waar ook ter wereld slachtoffer zijn van oorlogsgeweld. En ik vraag aandacht voor jullie, de kinderen en jongeren die hier vanavond aanwezig zijn. Op een dag nemen jullie ons land over. En dan is het aan jullie om vrijheid en vrede te bewaren. Niet omdat het vanzelf gaat, maar omdat het nodig blijft. Jullie groeien op in een tijd zonder ooggetuigen in huis. Zonder ouders of grootouders die zelf heel bewust de Tweede Wereldoorlog hebben meegemaakt. En voor wie oorlog geen herinnering is, maar iets is uit verhalen en boeken. En juist daarom is het aan ons om die verhalen te blijven doorgeven. Om eerlijk te zijn over wat er gebeurt als vrijheid wordt bedreigd. En om de wereld zo goed mogelijk aan jullie achter te laten. En hoe wrang is het dat meer dan 80 jaar na de Tweede Wereldoorlog die opdracht niet kleiner, maar groter wordt. Beste mensen, beste dorpenaren. Verhalen verbinden het verleden, het heden en de toekomst. Het laat zien waarom herdenken niet alleen een ritueel is, maar een opdracht voor Dordrecht, voor Nederland en voor alle toekomstige generaties. En terwijl wij vandaag herdenken, maken wij ook een belofte. De belofte om waakzaam te blijven, verhalen door te geven en dat wij vrijheid niet alleen herinneren, maar samen dragen en samen bewaren. Ik dank u voor uw aanwezigheid.
2: Aan wie denk jij vandaag? Ik denk aan een vader, een moeder, een kind dat nooit teruggekomen is. Ik denk aan een vader, een moeder, een kind dat eeuwig heeft gewacht op het terugkomen van. Aan generaties met vragen achtergelaten. Ik denk aan de rustende en aan de slapeloze. Aan de herinneringen die voorbij schieten. Aan de schrik die er voor altijd in zal blijven zitten. Aan de lege keuken. Aan lege voorraadkasten. Aan holle magen en uitgedroogde monden. En ik denk ook aan de bevrijding van morgen. Ik denk aan trillende handen. Aan gedempte stemmen. Aan zachtjes doen. Eén geluid te luid verwijderd tussen leven en dood. Ik denk aan de krokussen die bleven bloeien. Ik denk aan de bomen die hun adem in hebben gehouden. Aan de nachten, gezinnen dicht tegen elkaar aangebroken. Aan gelach wat hier en daar wel moet hebben geklonken. Gewoon om een beetje te kunnen overleven. Ik denk aan alle liefdes die zijn ontstaan in het midden van de strijd. Waar wij alles aan te denken hebben, waardoor wij hier nu mogen zijn. Ik denk aan de winter die genadeloos terugkwam, maar vooral aan de herhaling van de geschiedenis. Het is ons niet helemaal gelukt om het op te voorkomen. Ik denk aan de kinderen die bleven spelen, aan de kinderen die nu spelen, aan de kinderen uit Fons. Ik denk aan de geur van de aarde, wanneer een raket zijn weg gemaakt heeft uit de grond. Ik denk aan het verzet, aan Robina Burfall. Annie Schaft, Anton de Kom. Ik denk aan alle genoemden en aan alle ongenoemden. Ik denk aan hun lef, aan hun morele kompas, zo scherp. Ik denk aan het vertrouwen in de mens, maar ik bid ook voor het goede in de mens. Vandaag is niet genoeg. En 2 minuten zijn zeker niet voldoende. Het is te veel en het is te belangrijk. Omdat we ons kan leren over wie we nu en morgen willen zijn. Dus hoe wijd staan onze deuren open? Hoe goed zijn wij eigenlijk geworden in het verwelkomen? En in hoeverre hebben wij er daadwerkelijk een voorbeeld aan genomen? Dat het niet past in deze minuten, is maar goed ook. Laten we maar met ons meelopen. Ons vooruit duwen als de wind in onze knieën is. Als een schaduw die niet te ontwijken is. Een schaduw wat ons herinnert moeten blijven lopen richting het licht. Richting een bevrijding die voor iedereen is.

0: Studio 76, een creatief onderneming voor mensen die willen schilderen, willen tekenen en die worden daarin begeleid. En het is ook een soort van ontmoetingsplek. En 76, dus ze bestaan alweer een hele poosje. Marianne Schraven, deel van deze stichting. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Ben.
0: Ja, vertel.
1: Ja, het is Marianne Gravendeel, hoor. Geen
0: Gravendeel, Gravendeel, ja. Marianne, vertel er meer over.
1: Nou, Studio 76 bestaat dit jaar op 6 juni 50 jaar. Het is opgericht in 1976 en het is een clubje voor amateurkunstenaars, kun je zeggen. Hoewel ik het woord amateur een klein beetje een speldwoord vind, want er zitten echte volledige kunstenaars tussen. En dat varieert in niveau van beginners tot zeg maar echte kunstenaars.
0: Ja, en die komen in elkaar al bij elkaar. Worden die daarin begeleid door kunstenaars? Of hoe zit dat in elkaar?
1: Ja, daar wordt in dagdelen lesgegeven. Er wordt echt lesgegeven voor degenen die daar behoefte aan hebben. Dat gaat de hele week door. Het is in dagdelen en de cursisten die betalen voor 2 à 3 dagdelen per week.
0: Ja.
1: En dan kunnen ze dus per week een dagdeel volgen bij bepaalde docenten. We hebben 4 docenten, hoogopgeleide vakdocenten in de kunstwereld. En daar kunnen zij dus lessen bij volgen. Die docenten hebben allemaal een beetje hun eigen kwaliteiten. En daar kunnen de cursisten ons op uitkiezen. Ik ben een van die docenten dus.
0: Ja, jij bent een van die docenten die mensen met raad en daad in het onderwijs van deze kunst verder schoolt. Want al eerder, bij het 800-jarig bestaan van de stad, hebben jullie ook geëxposeerd in de Grote Kerk, hè?
1: Ja, dat is ook gebeurd. Maar toen was ik er nog niet bij betrokken, dus daar kan ik niet echt in detail over vertellen, hoor. We hebben dit jaar een feestelijk jaar en we hebben dit jaar diverse activiteiten georganiseerd.
0: Ja. Wat ga je nu organiseren? Want het is eigenlijk een feestje, hè? 50 jaar.
1: Ja, het is absoluut een feestje. We hebben dit hele jaar uitgeroepen als festiviteitenjaar. En het hele jubileum wordt door het jaar heen gevierd. De allereerste viering is dus vandaag. Vandaag is de opening in de expositie. Hebben de deelnemers een paneeltje beschilderd.
0: Ja.
1: Met het getal 50 erin. En daar hebben we 4 kunststromingen op losgelaten. Dat is een opdracht verzonnen door een van de docenten, Wim van Broekhoven. En de paneeltjes zijn nu te zien bij Fotocase. Wat voorheen Fotocase was, heet nu Galerie Nieuwstraat. En alle 80 deelnemers hebben een paneeltje geschilderd in 4 kunststromingen. Dat zijn pop art, Anselm Kiefer, Van Gogh en Cobra.
0: En Cobra, ja. Ik vraag me wel af hoe de 50 in een Cobra-stijl eruit ziet.
1: Ja, hoe doe je dat? Nou, kom maar kijken, want dan ben je heel verrast, denk ik.
0: Ja. Goed. Maar jullie zijn allemaal in een feestelijke stemming. 50 jaar, dat tekent toch inderdaad dat er echt wel behoefte aan is om dit soort cursus, onderwijs te volgen en te geven. Wat kunnen we verder nog van jullie verwachten?
1: Nou, dit jaar is er van alles te verwachten. We hebben sowieso op 6 juni is de feestelijke dag dat we dus echt vieren dat we 50 jaar bestaan.
0: Ja.
1: En dan hebben we de burgemeester uitgenodigd en er wordt ook een sterren op het doek spelletje gespeeld.
0: De burgemeester wordt neergezet en dan gaan jullie allemaal van alle kanten beschilderen.
1: Ja. En uiteindelijk mag hij het beste schilderij uitkiezen. Dat wordt ook weer gepresenteerd in het Dordrecht Museum of in het Patriciushuis. Dus dat is de grote activiteit van 6 juni. Dus tegelijkertijd ook open dag voor alle mensen die willen komen kijken. We gaan ook action painting met z'n allen. En er wordt van alles gedaan op die dag. Dat wordt echt een feestelijke dag.
0: Ik hoop dat het betere weergave zal zijn ooit toen bij in Zwijndrecht. Toen hebben ze inderdaad voor de raadzaal hebben ze de koning mogen schilderen, allerlei mensen.
1: Oh.
0: Ik zou zeggen, het leek er niet op. Maar goed, ik hoop dat dit beter wordt.
1: Oh, nee, dit wordt gegarandeerd beter, geloof me, Ben.
0: Goed.
1: Absoluut. Ja, okay, we hebben nog meer activiteiten dit jaar, want we gaan het jaar beëindigen bij de CECD in de stationshal.
0: Ja.
1: Daar gaan we 2 maanden exposeren en dan gaan we dus het geheel beëindigen met een bubbel bij de CECD. En daar worden de artiesten hebben dus zelf allemaal een werkje gemaakt met het thema diversiteit. En dat is van november tot december, dus dat ga ik ook weer aankondigen tegen die tijd. Gaan we daar weer een leuke publiciteit voor maken.
0: Ja.
1: Dus er zijn diverse activiteiten. Wat we daarnaast nog doen is workshops. De docenten geven speciale workshops zoals zij kwalitatief onderlegd zijn. En ja, er zijn echt heel veel dingen te doen dit jaar.
0: Nou, het klinkt allemaal heel feestelijk, Marjan. Ja. Galerij de Nieuwstraat, ik neem aan dat die in de Nieuwstraat is, hè?
1: Die is in de Nieuwstraat, inderdaad, dat is van Kees Dijkman. Dat heette voorheen Fotocase en hij is fotograaf. En hij exposeerde eigenlijk eerst met fotografen, maar zijn lieveling blijkt dat diverse kunstenaars gebruik maken van die ruimte. Dus Galerie Nieuwstraat is een iets duidelijker beeld, goed, denk ik. Het is nummer 105 in de Nieuwstraat.
0: 105, dus van Fotocase naar Schildercase. Ja.
1: Juist.
0: Nou, dan wens ik in ieder geval heel veel plezier en een feestelijk dingetje vandaag. Ja?
1: Hartstikke fijn. Dankjewel.
0: Oké, dag.
1: Dag.

0: mij was helaas verhinderd om in de studio aanwezig te zijn in verband met een vakantiereis. Maar Frank, de dichter van Dinsfela, heeft de moeite genomen om toch op afstand zijn gedicht, ondanks alles, in te spreken. En dan gaan we naar nu luisteren het gedicht van Esjo Frank, dichter van Dinsf.
1: Ondanks alles. Ondanks alles kleurt de hemel regenbogen. Schrijven de wolken gedichten, hunkerend naar liefde. Ondanks alles zweven vogels boven verse graven, omdat de lucht nog niet kapot geschoten is. Bovenop een alpenreus van ingestort beton staat het meisje, verbijsterd, een knuffel geklemd tussen haar armen. Verstorven land, geraamte in zand, lange rijen tenten, emmers zonder water, vrouwen zonder man, kinderen zonder toekomst. Ondanks de helm, het hoofd bebloed, het uniform verbrand, kijkt hij omhoog of eens de wapens zullen zwijgen. Verhalen over hoe het ooit begon spreken elkaar tegen. Wie vriend werd, wie de vijand en hoe ze vroeger buren waren. Ondanks stenen in de maag, gaten in het hart, ademt de hoop, het verlangen dat niet wil wijken. Geluidloos blijft de schreeuw van woede, van verlies, gebroken in zachtheid. Ondanks alles stroomt de rivier naar het licht. Dromen bloemen van vrede, van vrijheid.

0: van 11 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De politie heeft vannacht 3 mannen aangehouden voor een aanval aan de Dr. Schaapmansingel in Schiedam. Het slachtoffer raakte licht gewond. De politie was vrij snel te plaatsen. Het slachtoffer was aan het videobellen met een vrouw toen de overvallers toesloegen. Die vrouw aan de andere kant van de lijn belde meteen de politie. In de flat werden eerst al 2 mannen opgepakt. Een derde man had zich verstopt op een balkon en werd mede door de inzet van een politiehelikopter een paar balkons verderop gevonden. In Rotterdam-Sjaarloos is vanmorgen vroeg iemand gestoken. 1 vrouw is aangehouden. Volgens een woordvoerder van de politie is de man waarschijnlijk op straat of in een auto gestoken. Hij is daarna een huis binnengegaan aan de Westduwelstraat. Daar werden iets na 6 de hulpdiensten gebeld. Zo landde er onder meer een traumahelikopter in de buurt. De man is overgebracht naar het ziekenhuis. Wat de aanleiding was voor de steekpartij is niet bekend. Een ongeluk bij Rotterdam-Delfshaven heeft deze ochtend gezorgd voor vertraging op de A20 richting Hoek van Holland. 1 personenauto stond achterstevoren op de rijbaan. Er was ook een vrachtwagen bij betrokken. De verbindingsweg van de A13 richting het westen werd ook afgesloten. Het afhandelen van het ongeluk ging volgens Rijkswaterstaat zeker 1 uur duren. Van de passagiers die gisteren bij Tenerife van boord zijn gehaald van de Hondius, heeft een Amerikaanse opvarende positief getest. Die vertoonde, net als de anderen, geen symptomen. De Amerikaan is met 16 landgenoten geëvacueerd. Een Franse passagier kreeg onderweg in het vliegtuig klachten. Een test moet uitwijzen of die het Hantavirus heeft. Na de uitbraak op de Hondius zijn 3 mensen overleden. 2 Nederlanders en een Duitser. Daarnaast zijn meerdere besmettingen vastgesteld. Het virus kan dodelijk zijn, maar is veel minder besmettelijk dan bijvoorbeeld het coronavirus. Het weer zonnig en droog. Aan het begin van de middag gaat het een korte tijd even regenen. Het wordt opmerkelijk fris met slechts 12 graden. Vanavond af en toe zon, plaatselijk een bui. Morgen ook af en toe zon. In de middag meer bewolking en het wordt dan 13 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
3: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental. De verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
4: Padellen? Pluto Sports. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sports. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
5: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
6: Oh nee, jouw stad, jouw radio.
0: Studio De Wit.
6: Drechtstad FM.
7: U gaat luisteren naar een herhaling van het programma Studio De Wit.
8: Dit is Studio De Wit. Met in dit uur de hoofdgast.

0: Ja, een beetje toepasselijk is het eigenlijk wel voor het tweede uur. Welkom back. En dat eigenlijk slaat het ook wel een beetje op het onderwerp van het tweede uur. En dan hebben we het eigenlijk over Dort in Stoom. Want dat komt er weer aan. De mensen die kunnen zich alweer gaan verheugen straks op de kaders langs te lopen. En al die stoommachines te zien staan. De stoomschepen die er liggen. De vlootschouw die er gaat komen. De oude treinen die gaan rijden. En wat al niet meer. En daarvoor hebben we uitgenodigd Huub van der Weijden, een van de mede-organisatoren van Dort in Stoom. En de man die zich ook bezighoudt met de verbindingen met de overheid en alle instanties. Welkom.
1: Dankjewel.
0: Ja, het gaat weer gebeuren.
1: Ja, eind mei, 29 mei, beginnen we met de vlootschouw.
0: Ja.
1: 30 mei, 31 mei, de zaterdag en de zondag zijn weer als van ouds de dagen waarop het gaat plaatsvinden.
0: Wat zijn de weersverwachtingen?
1: Weet ik nog niet. Nee, we hopen echt op goed weer. Want daar zijn we natuurlijk wel heel erg van afhankelijk, ook qua bezoekersaantallen. Ja. Maar ook in 2024 hebben we natuurlijk op de zondagmiddag vroegtijdig moeten besluiten om de zaak
0: te stoppen.
1: Eerder te stoppen dan gepland.
0: Ja, maar goed, het is een enorm groot evenement.
1: Ja, als het heel goed weer is, dan rekenen wij op ongeveer 250.000 bezoekers verdeeld over de vrijdagavond, zo'n 30.000 tot 40.000. En de beide zaterdag en de zondag rekenen op ongeveer 100.000 bezoekers.
0: Ja, een nieuwe bezoeker, wat kan die nou verwachten even in grote lijnen?
1: Wat kan hij verwachten? Het is eigenlijk, het blijft gewoon het decor van het oude havengebied. Dus de Wolfevenshaven, de Nieuwe Haven, de Mervenkade, de Kuipershaven, de Buitenwalenvest. Dat is eigenlijk het gebied waarbinnen alles gaat plaatsvinden. Op de kades allemaal machines die door stoom worden aangedreven. Wat wij dit jaar ook hebben, wat nieuw is, is de steampunk. Dat zijn jongens en meisjes die met stoommachines en oude kleding en allerlei rare machines over het terrein zullen gaan rijden. Verder liggen er overal oude schepen. Bij voorkeur allemaal aangedreven door stoom. Maar daarnaast ook de meest moderne schepen die je maar voor kan stellen. We hebben bijvoorbeeld ook afspraken gemaakt met de TU Delft. Dat de Solar Challenge, die boot die door de studenten wordt ontwikkeld.
0: Ja.
1: En gaat varen of op waterstof of op zonne-energie. En ook allerlei wedstrijden gaat meedoen. Die is ook te zien. Die gaat ook meevaren in de vlootschouw.
0: Dus eigenlijk kun je zeggen, oud en nieuw ontmoeten ze elkaar op de vlootschouw.
1: Ja, wij willen ook echt proberen om vooral tot uiting te laten komen dat stoom is heel oud, maar tegelijkertijd ook nog heel modern. De hele chemische industrie, daar vindt eigenlijk de hele stoom wordt daar ontzettend veel in gebruikt. En stoom is ook nog steeds een middel wat voor heel veel aandrijvingen zorgt. Dus we willen eigenlijk vooral die innovatie laten zien van waar is stoom. Het is met stoom begonnen, waar is stoom nu en wat is de toekomst?
0: Ja. En dan krijg je automatisch het liedje van Ed en Willem Bever natuurlijk, van de Fabeltjeskrant. Ja. Het stoomlied. Misschien is dat om dat straks te laten horen, Hans. Het stoomlied van de broeders Bever uit de Fabeltjeskrant.
1: Ja, leuk.
0: Maar zonder gekkigheid. Het is een heel groot festival.
1: Ja.
0: Ooit werd er gezegd, het is het grootste stoomfestival van Europa. Is dat zo?
1: Nou, ik denk zeker, want helaas zijn er al heel veel stoomevenementen inmiddels hebben die moeten stoppen. In Engeland, Dorset, dat was een van de grootste, die is inmiddels ook gestopt. Dus ik denk dat wij echt het grootste van Europa zijn. En waar wij uniek in zijn, is wij laten alles werkend zien.
0: Ja.
1: Als je kijkt in Engeland in die festivals, er werden vaak die machines tentoongesteld op een weiland of iets dergelijks.
0: Ja.
1: Maar die werkte niet. Wij willen juist laten zien dat ze allemaal draaien. Dat is eigenlijk het unieke van Dort in Stoom. Maar ook in Nederland zijn er verschillende in Vianen, in Zwartsluis, in Hellevoetsluis. Evenementen die helaas al hebben moeten besluiten te stoppen.
0: Ja. Waarom lukt het jullie wel?
1: Als je stelt dat je gekken hebt die bereid zijn om er heel veel tijd in te stoppen.
0: Ja, want dat begint natuurlijk al bij het bestuur. Want dat zijn natuurlijk ook allemaal, ze vinden zich allemaal beschaafde vertegenwoordigers van de maatschappij mee wezen zijn. Het ook stoomgekken.
1: Nou, ik ben zelf helemaal geen stoomgek eigenlijk. Ik vind het alleen
2: wat
1: leuk.
2: Doe je daar dan?
1: Ja. Ik vind het leuk om dingen te organiseren. Dat heb ik in mijn werk gedaan, dat heb ik nadien gedaan. Organiseren vind ik gewoon heel leuk. En ja, ik vind het leuk om zo'n evenement te kijken of je zo'n evenement neer kunt zetten.
0: Ja, en dat draaiboek is klaar nu, denk ik?
1: Het is bijna klaar, ja. Het is nog een paar dingen die aangepast moeten worden. Omdat je op het allerlaatste moment komen er nog allerlei dingen die toch weer anders zijn dan oorspronkelijk gepland. Dus daar moet je het draaiboek op aanpassen.
0: Ja.
1: En zo rond 20 mei zeggen we op een gegeven moment, geven we er een klap op. En dan is dat het draaiboek waar we vanuit gaan.
0: Ja, dat is het draaiboek waar je dan vanuit gaat. Ik kan me voorstellen dat er heel lang aan zo'n draaiboek gewerkt wordt.
1: Ja, wij beginnen al. We zijn eigenlijk vorig jaar zomer al begonnen met deze editie.
0: Ja.
1: Ja, en dan is een van de eerste dingen waar ik ook voor verantwoordelijk ben om te kijken van wat moet in het draaiboek worden aangepast. Waar moeten dingen anders? Welke kanttekeningen zijn er gemaakt in de evaluaties van de vorige editie? Daar moet je wel allemaal rekening mee gaan houden.
0: Je zou denken van, nou, je hebt een draaiboek, hè? Dat is klaar. Daar is ooit een tik met de hamer op gegeven. Prima. Wat zijn de veranderingen dan? Want ik kan me voorstellen dat veiligheidseisen aangescherpt worden. Daar hebben meeste festivals last van, hè? Is dat een van de speerpunten?
1: Dat is een heel belangrijk speerpunt. Je moet elke keer word je weer geconfronteerd met nieuwe eisen die er gesteld worden. Ik heb wel eens gekscherend gezegd. Er is vorig jaar in België bij Tomorrowland,
0: ja,
1: is er een podium afgebrand. Dan kan je er bijna vergif op innemen dat er daarna aanvullende eisen komen aan podia. Om ervoor te zorgen dat dat soort dingen niet meer voorkomen. En het gekke is, wij roepen we moeten dereguleren. En als je dus een nieuwe regel invoert, zouden er andere regels af moeten. Maar er komt alleen maar bij en er gaat niks af.
0: Nee, het is een stapel van regels.
1: Het is een stapel van regels en dat moet je dus in je draaiboek verwerken. Waar je ook mee te maken krijgt, is dat allerlei infrastructurele zaken worden veranderd. Wij hadden een opstroomlocatie achter het oude regiokantoor aan de Noordendijk.
0: Ja, dat noem je een opstroomlocatie.

0: onder stoom drukt. Ja. Ja, voordat ze in beweging kunnen komen. Dus die worden op die dieplader wordt dan de ketel opgestookt. En dan pas kunnen ze in beweging komen. Dus dat doen we allemaal op die opstoomlocaties. Daar worden s'avonds ook na de vlootschouw op de vrijdagavond, na de zaterdagavond en op zondag worden daar alle machines weer verzameld. En die gaan vandaar weer terug naar hun standplaats.
1: Ja, ik kan me voorstellen, zo stoommachine. Ik ben een leek, hè? Ik kan me voorstellen dat die inderdaad eerst op stoomdruk moet komen. Maar als je er op een oppervlakte hebt van 6000 vierkante meter van die apparaten, dat moet een massaal gezicht zijn.
0: Is het ook. En we moeten dus ook. We hebben ook een beveiligingsbedrijf wat echt in de gaten houdt of daar geen gekke dingen gebeuren. Er is camerabewaking aanwezig, er zijn nachtwakers aanwezig. Want de mensen, de eigenaren van die machines, die willen ook graag 's nachts in de buurt van die machines blijven.
1: Ja, die slaan daar hun tentje op.
0: Die komen daar met campers of met caravans en die slapen nog het liefst in hun machine. Maar goed.
1: Ja, dat lijkt me niet comfortabel.
0: Nee, dat is niet comfortabel. Dus maar het zit wel vlak allemaal bij elkaar.
1: Ja, het is een soort zware één grote camping.
0: Ja, in feite wel. Klopt. Ja. Klopt. Ja, want wij zorgen voor toiletvoorzieningen en dergelijke. Dat wordt daar allemaal ook neergezet. Want die komen natuurlijk toch onder het roet van de kolen en dergelijke. Dus die willen s'avonds ook graag even douchen. En dat kan dus allemaal op die opstroomlocatie gebeuren.
1: En waar gaat dat nu plaatsvinden?
0: We zijn nu in het opgeschoven in de richting van het energiehuis. We zitten nog steeds op het energieplein. Het wordt wel steeds krapper. Maar ja, daar heb ik het ook met het gemeentebestuur al over gehad. Van ja, wij hebben heel veel ruimte nodig. Ja. En het punt is, die machines die rijden maar 4 km per uur. Dus ik kan ook helemaal niet aan de rand van de stad gaan zitten.
1: Wandeltempo.
0: Ja, het is gewoon wandeltempo.
1: Ja.
0: Dus voordat ze vanaf de opstroomlocatie op het evenemententerrein zijn, ja, dan ben je gauw een half uur, drie kwartier verder.
1: Ja.
0: Ja, als je dan heel veel verder gaat en je gaat bijvoorbeeld naar de buitenwijken, ja, dat ga je niet redden, want dan moeten die machines zo lang rijden. Dan tegen de tijd dat ze er zijn, moeten ze alweer terug naar een opstroomlocatie.
1: Ja, dus maar goed, rondom de binnenstad wordt er steeds minder ruimte, komt er beschikbaar. Betekent dat wat straks voor het festival?
0: Dat is ook onze uitdaging. Dat we voortdurend moeten kijken van jongens, wat zijn de mogelijkheden? Hoe kunnen we het op een alternatieve manier oplossen?
1: Ja.
0: Dus dat is echt een uitdaging om te kijken van wat zijn de mogelijkheden? Hoe kunnen we hier nou invulling aan geven?
1: Ja. 6000 vierkante meter heb je nodig. Ook voor de toekomst heb je dat eigenlijk nodig. Hoeveel stoommachines zullen er zijn?
0: Rond de 80.
1: 80
0: rond de 80 showmachines verwachten we, ja.
1: En dan heb je 6000 vierkante meter nodig?
0: Ja, want je hebt natuurlijk, ze komen op diepladers. Ja,
1: die moeten ook staan?
0: Zetten we elders neer. Maar de mensen die dus die machines bedienen, de eigenaren van die machines, die moeten misschien s'avonds nog wat sleutelen aan die machines, want dat gebeurt ook natuurlijk.
1: Ja, het zijn oude machines.
0: Dus zou het maar kunnen zijn dat ze de hele nacht doorwerken om hem de volgende dag weer up and running te hebben. Maar die hebben daar dus ook nog een camper of een caravan staan.
1: Ja, wat is de voertaal van de mensen?
0: Want ik bijna allemaal Nederlanders. Het zijn heel veel Nederlanders.
1: Ik begrijp dat er altijd heel veel uit Engeland zou komen.
0: Dat klopt, maar dat was.
1: Maar dat, door de Brexit is dat allemaal.
0: Ja, dat is het gevolg geweest van de Brexit. Wij hadden in het verleden, accepteerden wij de Engelse keuringsrichtlijn. Als keuringsrichtlijn ook voor de machines in Nederland. Ja. Omdat die onder de paraplu van de EU viel. Nadien hebben we nog geprobeerd om een tijdelijke keuring voor ze te organiseren. Maar in Engeland is men nu ook vreselijk benauwd dat die machines niet meer terugkeren naar Engeland, als ze eenmaal buiten Engeland zijn. Dus die vragen een borg van 30.000 pond om met zo'n machine naar het buitenland te mogen gaan.
1: Ze zijn bang voor een stukje cultuurverlies.
0: Ja, dat een stukje cultureel erfgoed uit hun handen verdwijnt.
1: Ja.
0: Dus er komen er, geloof ik, zo uit mijn hoofd gezegd, heb ik ergens gehoord dat er 2 of 3 uit Engeland komen, maar dat is maar heel mondjesmaat.
1: Ja, Ja, want in het verleden waren er altijd heel veel Engelse machines.
0: Ja, het was eigenlijk echt de stoommachine is natuurlijk ontwikkeld in het begin in Engeland.

0: de culturele of de industriële revolutie is daar natuurlijk begonnen in begin 1800.
1: Ja, dat klopt. En met alle gevolgen van die natuurlijk. Ja, en later hebben ze zeg maar, de achterstand. De voorsprong die ze hadden, die werd later een achterstand. Maar goed, het zijn vooral Nederlanders.
0: Ja.
1: België, Frankrijk niet?
0: Weinig.
1: Hebben ze daar niet veel dan?
0: Nou ja, ook de afstand gaat wel een rol spelen. Ja, dus we hebben wel geprobeerd om wat meer buitenlanders te trekken. Kijk, onder het publiek hebben wij wel veel buitenlanders. Het trekt heel veel buitenlanders. Onze website is ook in meerdere talen opgezet. Juist ook om die buitenlanders te kunnen accommoderen.
1: Ja.
0: We hebben in 2024 is er een publieksonderzoek geweest. En dan zie je dus dat ongeveer 50% van de bezoekers komt van buiten de Drechtsteden.
1: Dus het is een bijna landelijk evenement.
0: Nou, misschien wel internationaal.
1: Ja. Dus goed. We gaan even al onderbreken met muziek. Ik laat het helemaal aan Hans over wat hij ons gaat verrassen. Hans, ga je gang.
2: Nou ja, jullie vroegen op het stoomlied.
1: Ja.
2: En wie ben ik dan dat ik jullie niet het stoomlied geef? Daar komt-ie.

0: Ja, even kring voor de stoom vanavond, denk ik wel. Stoom, stoom, stoom van Ed en Willem Bever. En ja, er zitten heel veel Ed en Willem Bevers bij jullie in de club, hè?
1: Ja, er zijn er natuurlijk een aantal die zijn opgegroeid zelfs met alles wat maar met stoom te maken heeft. Als ik kijk naar Sven van der Vorm, die heeft ook een baan in de stoomwereld. Maar zijn vader is een van de grondleggers geweest van Dordt in Stoom. En zijn vader is er helaas niet meer, maar Sven die heeft het wel overgenomen. En die is wat dat betreft bloedfanatiek.
0: Dat is de broer van Eline van der Vorm.
1: Ja,
0: die heeft toentertijd echt is de grondlegger geweest.
1: Hè? Ja, Jens is de grondlegger geweest samen met zijn broer Frank. En Piet en Jackie Bos hebben daar ook het nodige in gedaan toentertijd. Ja. En daar bouwen wij nu op voort.
0: Ja, ooit begonnen en tot verrassing in Dordrecht echt tot wasdom gekomen. De vervuiling, hoe zit het daarmee? Want dan hoor je natuurlijk ook de milieuclubs.
1: Ja. Ik heb samen, dat was ook dan een van mijn verantwoordelijkheden, met de Omgevingsdienst hebben wij een stikstofberekening gemaakt bijvoorbeeld. Daar komt uit dat Dordt in Stoom eigenlijk niet of nauwelijks bijdraagt aan extra stikstofdepositie. Het is natuurlijk maar 2 dagen in de 2 jaar.
0: Ja.
1: Ja? Dus het stelt nauwelijks iets voor. Bovendien, en dat vond ik dan wel heel bijzonder, dat kwam ook uit dat onderzoek naar boven, dat gasolie gestookte schepen die dagelijks over de rivier varen.
0: Ja.
1: 6 keer zoveel stikstof uitstoten als kolengestookte schepen. Dus ik denk dat het wat dat betreft nog wel meevalt ook. Kijk, het is misschien meer een gevoel van het is milieuverontreinigend. Maar als je er echt met rekenmodellen naar gaat kijken,
0: dan krijg je een ander verhaal.
1: Een heel ander verhaal.
0: Ja, dan is het meer het verhaal van je ziet zwarte rook blijven komen. En de huisvrouw vroeger hoorde je klagen natuurlijk. Hè? Dan kon dat wasgoed niet buiten hangen, maar...
1: Ja. Wat wij ook doen bijvoorbeeld, wij leveren de kolen voor alle machines.
0: Ja.
1: En wij bestellen speciale rookarme kooks.
0: Daar heb je ook nog onderscheid
1: in. Ja.
0: Hoe moet je dat dan voorstellen? Want ja, kolen is toch kolen?
1: Het is onze kolenleverancier, die heeft dus meerdere soorten kolen. De ene kool geeft meer rook af dan de andere. En wij proberen gewoon die kooks kolen te kopen. Die zo min mogelijk rook.
0: Het
1: helpt.
0: Elk
1: beetje helpt.
0: Voor de milieuclub zal dat goed nieuws zijn, denk ik. Hè? Dat, het milieu, dat staat natuurlijk altijd heel centraal. Ik kan me voorstellen dat het ook een drempel kan zijn voor dit soort evenementen.
1: Ja, wij moeten wat dat betreft echt ons echt bewust zijn om de zaak zo milieuvriendelijk te organiseren. Kijk, wat wij bijvoorbeeld ook niet meer doen, onze horeca-exploitant, die zorgt ervoor dat die bekers heeft die weer teruggenomen kunnen worden. Om te voorkomen dat overal plastic gaat rondzwerven.
0: Ja, dat is tegenwoordig ook bijna een verplichting, hè?
1: Het is, in feite mag je geen plastic meer gebruiken, of wegwerpplastic, laat ik het zo zeggen, voor dit soort evenementen.
0: Ja, we gaan die stoomwalsen zien, die stoomlocomotief, de treinen gaan rijden. Altijd weer een plezant gezicht wanneer je zo'n oude lok ziet trekken en stoom ziet uitblazen. Wat kunnen we dit jaar verwachten?
1: Nou, als je even kijkt naar het totale programma, dan zie je dus vooral op de Nieuwe Haven, daar staan stoomauto's. Op de Wolwevershaven komt onder andere een zaagmachine te staan die door stoom wordt aangedreven. Daarnaast komen allerlei andere werktuigen daar ook te staan. Op de Kuipershaven komen allemaal machines te staan, walsen vooral. In de havens liggen dan stoomschepen. Op de Merwekade ook heel veel stoommachines. Daar liggen ook weer een aantal schepen die bezocht kunnen worden. Vanaf het Groot Hoofd kunnen de mensen rondvaarten maken op een stoomboot. Dus dan varen ze een stuk richting Sliedrecht. Ze varen een stuk richting Alblasserdam en even een stuk richting Zwijndrecht, ongeveer een half uur.
0: Ja.
1: Vanaf de Buitenwalenveste vertrekt het zogenoemde stoomrondje. Dan gaan de mensen daar aan boord van een boot. Die brengen we naar de Kerkenplaat. In de hal van Stadsbeheer, daar hebben wij een modelbouw tentoonstelling. Allerlei kleine machines staan daar opgesteld. En die is dan ook toegankelijk voor de mensen die, wat wij dan noemen, het stoombroontje hebben gekocht. En dat begint dan bij die op de Buitenwadervest met die boot. En dan naar de modelbouwshow. Vanaf de modelbouwshow word je dan met een bus naar wat wij noemen de surfclub gebracht. Dat is tegenover de vuilverbranding. Ja. Daar heb je die, die surfbaan.
0: Voor het bazin dat daar is, ja.
1: Daar stoppen de stoomtreinen. We hebben twee stoomtreinen rijden. Die rijden van daar naar het station. En dat maakt allemaal deel uit van een stoomrondje, waar je dus één kaartje koopt om dat in zijn totaliteit te kunnen maken. En bij het station staan weer oldtimerbussen die de mensen terugbrengen naar de Torenstraat bij het Groothoofd. En dan staan ze weer midden in het evenemententerrein.
0: Ja. En dat is dan het stoomrondje wat je gaat maken. Dat betekent dat je een ticket koopt en dat mensen dan als het ware gewoon echt helemaal diverse belevingen hebben.
1: Ja.
0: Van de oude bus, oude boot, de trein.
1: Ja.
0: En dan het modelbouw gebeuren. Modelbouw, dat zijn allemaal stoommachines die...
1: Niet alleen stoommachines, er zijn ook wel wat... mensen die dus zelf allerlei dingen ontwikkeld hebben, hele landschappen, wat ze daar dan neerzetten, waarin treintjes rijden. En het is echt, dat is echt voor de liefhebbers heel bijzonder.
0: Ja, dat zijn hobbyisten met het predicaat van de tikkelingen. Echt hele landschappen onder handen nemen. Dan heb ik zo vroeger zelf bij een blauwe maandag bij de Rotterdamse jeugdbrandweer gezeten. En daar deden we allerlei activiteiten. Maar daar heb ik ook in de oude Arends Fox gezeten. Die volgens mij ook op stoom gaat. En dat is een oude brandweerauto. Die bestaat nog steeds.
1: Ja, die Arends Fox die bestaat nog steeds. Stoom aangedreven durf ik niet met zekerheid te zeggen. Want ik weet dat
0: een hele grote drukketel.
1: Ja, er zat wel een hele grote drukketel op. Dat klopt. Dat klopt dus. Het zou best kunnen.
0: Maar hij zou erbij spreken niet meer staan.
1: Hij zou hier zeker niet meer staan. Wat we nu wel hebben. Deze stichting Stoomspuit Brandweer Gorkum.
0: Ja.
1: En die hebben een stoomspuit die door paarden wordt voortgetrokken. En die zullen wel bij ons aanwezig zijn.
0: Die komen met de paarden.
1: Die komen met de paarden. Die komen hier naartoe, ja.
0: Ja. Uit Gorkum.
1: Nou nee, ze zullen echt wel met de auto hier naartoe komen. Maar hij wordt door paarden getrokken.
0: Ja.
1: En dat is dan weer zo'n dingetje. Als je dus dieren gebruikt tijdens een evenement, moet je daar weer een aparte toestemming voor vragen.
0: Ja, anders krijg je last met de Partij van de Dieren hier in Dordrecht. Hè? Want Sint-Klaas mag eigenlijk ook niet meer paard komen.
1: Er is een regeling dat je dus daar een aparte vergunning voor nodig hebt.
0: Ja. Ja. Nou, ja, maar goed, in ieder geval, dat hebben jullie geregeld.
1: Dat is geregeld, ja.
0: Ja, dat is allemaal veilig. Die treinen, dat is natuurlijk ook fascinerend, hè? Wat voor soort locomotieven gaan we verwachten?
1: Ja, het zijn, vraag me niet naar de nummers, het zijn echt stoomlocomotieven, hè? Wat echt, die dus echt... Waar je echt ook ziet dat de wielen worden aangedreven met
0: het bekende tjoeke-tjoeke-tjoeke.
1: Ja, juist.
0: Ja.
1: Er zitten stoomfluit op en dergelijke. Er zitten ook wat oudere rijtuigen zitten erachter. Het zijn echt de treinen uit het verleden.
0: Ja.
1: Die dus het rondje maken vanaf het station naar de surfclub en terug.
0: Ja, die worden uiteraard onderhouden. Waar komen ze allemaal vandaan?
1: Deze komen allebei volgens mij zo uit Rotterdam.
0: Ja, daar hebben ze ook
1: ik ben groot... zelf niet verantwoordelijk voor het rijden, dus als ik het mis heb...
0: Nee, maar goed, ze komen van dichtbij.
1: Ja, het zijn Nederlandse machines.
0: En dan ze gaan over het spoor. Dat betekent dat het spoor bij de planning vrijgehouden moet worden.
1: Ja, wij moeten dus ook speciaal toestemming hebben van ProRail. Want ProRail is natuurlijk verantwoordelijk voor het beheer van het spoor. Dat wij de treinen over het spoor kunnen laten rijden. Juist op de momenten dat het spoor vrij is van ander treinverkeer. En wat wij ook gaan doen tijdens de opening van de vlootschouw op vrijdagavond. Om 8:00 wordt de vlootschouw geopend. En op dat moment...
0: Ja, dan gaat de burgemeester, die mag dan aan de fluit trekken. Hè, en doen ze altijd vol enthousiasme.
1: Ja, dat weet ik. En op dat moment zal er dus ook een stoomtrein over de Zwijndrechtse brug rijden.
0: Aha, dus hij wordt op twee punten eigenlijk geopend.
1: Ja, eigenlijk wel, ja. Klopt.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja. Dus Zwijndrecht geniet ook een beetje mee.
1: Ja, die mogen ook mee genieten. Nou ja. Ah, ja, dat is... Het is een Dordtse evenement. Maar wat ik al zei, 50% van onze bezoekers komt uit de Drechtsteden.
0: Ja.
1: Ja, het heet wel Stoom in Dordt. Dordt in Stoom. Maar wij kijken toch ook wel met schuine ogen naar de gemeenten om ons heen. Ja. Om te kijken of we toch niet een bepaalde vorm van samenwerking kunnen organiseren.
0: Ja, maar hoe zou die samenwerking voorstellen, behalve financiën natuurlijk?
1: Ja, financiën is een ontzettend belangrijk gewoon. Ja. Daar komen we niet aan.
0: Nee.
1: Maar je zou ook kunnen denken van... zou je bijvoorbeeld bepaalde schepen niet in Zwijndrecht of in Papendrecht kunnen laten aanmeren? Zou je niet rondjes kunnen laten maken, net zoals het stoomrondje? Dat je met een boot van Dordrecht naar Papendrecht gaat en dat je dan weer met...
0: Ja, die Papendrechters mogen ook wel wat meer doen, hè, Hans Hulswit? Jullie genieten altijd van de overkant van het hele stoomgebeuren, maar je doet geen fluit.
2: Nee, wij doen geen fluit. Wij horen ze wel.
0: Ja, je hoort de fluit, maar vind je dat ook geen idee... dat Papendrecht eigenlijk wel iets zou kunnen doen?
2: Ik heb begrepen dat de Papendrechtse gemeente... voor een vrij onverwacht tekort staat. Van mij mag het, maar ik denk dat je er weinig handen voor op elkaar krijgt... inderdaad, op dit moment.
0: Ik hoor een hele harde piep. Waar die vandaan komt, weet ik niet. Maar goed, in ieder geval, bij Papendrecht hoeven we niet aan te kloppen.
2: Ja, je kunt altijd aankloppen. Dat kun je altijd proberen. Ik geef je niet zo maar veel kans. Maar ik heb er verder weinig verstand van, dus wie weet.
0: Je kan zeggen van een Drechtstedengevoel, hè, want uiteindelijk is Dordrecht is natuurlijk een centrumgemeente. Ja. Daar profiteren de gemeenten, omliggende gemeenten profiteren daarvan natuurlijk. We hebben natuurlijk ook samenwerking. Het is een maritieme sector, er komen een hoop stoomboten. Je zou zeggen van, hebben jullie ook connectie met de maritieme sector hier in deze regio?
1: Ja, wij hebben natuurlijk voor onze begroting hebben wij heel veel sponsoren nodig.
0: Ja, natuurlijk.
1: En verschillende sponsoren van ons komen gelukkig uit de maritieme sector. Daar zijn we heel blij mee. En we zijn ook echt aan het kijken in hoeverre we nog die binding en die relatie met de maritieme sector nog wat kunnen versterken. Om ook voor de toekomst zeker gesteld. Zeker als je gaat nadenken over allerlei innovatieve ontwikkelingen. Dan is natuurlijk de verbinding met de maritieme sector gewoon heel essentieel.
0: Ja, want als ik kijk bijvoorbeeld naar Sliedrecht, hè, Baggerdorp, bij uitstek, wereldwijd fameus. Je zou denken van ja, die zal ongetwijfeld denk ik wel een baggerboot aanwezig zijn.
1: Maar goed. Die komt ook al hoor. Ja, die hebben wij hebben zo'n... Zo'n baggerschuit er altijd.
0: Maar goed, ik kan me voorstellen... Van, ja goed, het is een, eigenlijk een, het is een exposure van stoom. Maar tegelijkertijd, de hele maritieme sector heeft een stoomverleden.
1: Ja, ja en nog steeds. Ook in de maritieme sector wordt stoom nog steeds wel gebruikt... als aandrijfmechanisme.
0: Ja.
1: Dus wat dat betreft...
0: Is het helemaal niet gedateerd?
1: Nee, echt niet. Echt niet. Stoom is gewoon heel hard nodig voor de chemische industrie, wat ik al zei. Ook voor de maritieme sector. En er zijn allerlei zaken die dus toch op stoom blijkbaar het beste kunnen draaien.
0: Ja, ja, het verhaal van de waterstof, ligt dat in het verlengde daarvan?
1: Dat zou best kunnen. Er is bijvoorbeeld een boot van het Scheepvaart en Transportcollege, de Albatros.
0: Ja.
1: Die heeft verschillende vormen van aandrijving, waaronder ook waterstof. We hebben ook van het waterschap Hollandse Delta... komt er een waterstofgedreven tractor komt er te staan. We hebben het gehad even over die Solar Challenge... die ook op waterstof kan rijden voor de TU Delft.
0: Ja.
1: Ja, dus wat dat betreft proberen we ook die ontwikkelingen naar de toekomst... toch wel een beetje onder de aandacht te brengen.
0: Ja, in ieder geval... Het is niet alleen het... goed, bij een open mond vaart dan staat te kijken... Van, wat een techniek is dat eigenlijk geweest, hè, die stoom. En we weten ook inderdaad dat het in het verleden... heel veel vervuiling tot stand heeft gebracht. Ja. Maar goed, alles gaat natuurlijk wel op brandstof... waarvan we nu zeggen, daar willen we vanaf. Kolen, olie, alle dingen meer. Maar voorlopig, wil je dit soort evenementen laten plaatsvinden... dan heb je dit allemaal nodig. We zitten in een tijd van schaarste, hoge olieprijzen, alle zaken meer. Is dat niet het zwaard van Damocles dat jullie weer financieel boven het hoofd hangt?
1: Financieel zeker. Wij houden er nu al rekening mee dat wij minimaal 10.000 euro extra kwijt zijn aan brandstof. Wat ik daar straks al zei. Wij leveren de brandstof voor de machines.
0: Ja.
1: En wij houden er echt rekening mee dat dat dus ons €10.000 extra gaat kosten.
0: Waar houden jullie dat vandaan?
1: Ja, we hebben een begroting van ongeveer, zeg even, 6 ton. En daar komt een kwart is subsidie van de gemeente. Of een derde is subsidie van de gemeente. Een derde komt uit sponsorgelden en de bijdrage van de industrie. En een derde komt dan uit de verkoop van de kaartjes voor het stoomrondje, voor die rondvaart, et cetera. Ja. Dat is ongeveer een beetje de verdeling. Het is elke keer weer kijken of we aan het eind van het jaar of we kiet gedraaid hebben. Omdat we dus echt tegen allerlei onverwachte gebeurtenissen aanlopen. Ja, niemand had kunnen voorzien toen wij vorig jaar begonnen dat er in het Midden-Oosten nu in één keer een oorlog gaande is.
0: Ja, door die nare meneer in Washington zijn we weer met andere problemen opgezakeld. Ja,
1: ja, en dat gaat ons dus ook een hoop ellende opleveren.
0: Ja. Dat gaat jullie ellende opleveren, dat begrijp ik. En tegelijkertijd kan ik me ook voorstellen, de regelgeving ook ellende kan opleveren.
1: Ja.
0: We gaan hierop verder zometeen. Want ik kijk even naar de technicus Hans. Die heeft natuurlijk een prachtig nummer uitgezocht.
2: Ik heb mijn best gedaan om even te zoeken naar iets met stoom verder. En ik heb iets gevonden. Flerk. Wie kent de Flerk niet meer? Dit heet de Stoomwals.

0: Ja, het nummer dat Hans heeft ingelast, wat in het teken van stoom staan. Ja, natuurlijk. Misschien dat we straks nog ergens uit kunnen fluiten met een stoomfluit, Hans. Een of ander. Jij bent zo inventief en creatief met zoeken.
1: We gaan eens kijken.
0: Ja. Regels, daar hadden we het over. Ik weet van heel veel festivals dat ze langzaam dood en dood ziek worden van de regelgeving hier in Nederland. Niet alleen in Dordrecht, maar ook in Nederland. Dat belast organisaties met extra kosten steeds weer. Je gaf het net zelf al aan van. Naar aanleiding van wordt een nieuwe maatregel ingenomen. Maar er verdwijnt niks. Dus de regels stapelen zich op. En door de bomen zie je het bos niet meer. Maar het kost je wel een hoop geld als organisatie.
2: Nog even afgezien van het geld. Vooral ergernis en irritatie. Ja. Dat wordt steeds gekker. Je loopt tegen een aantal regels aan. En je denkt van ja jongens, waarom moet dit allemaal? Ja, we zitten nu ook met een aantal evenementen in een evenementenplatform hier in Dordrecht. Waarbij dit ook echt een van de speerpunten is om met de gemeente te kijken. En dan moet je dus ook de hulpdiensten erbij betrekken. Dan moet je de omgevingsdiensten erbij betrekken. Om te kijken of het nou echt niet wat minder kan. Hè, ik zei dat straks al. Dat wij vergunning moeten hebben voor de paarden die dan die stoomspuit trekken. We hebben tot voor kort altijd een zinsnede in het document hebben gehad. Op de opstoomlocatie wordt er gekampeerd tussen aanhalingstekens. Want het zijn gewoon de verblijven van de machine-eigenaren. En ook bij de modelbouwshow, daar staan een paar campers. En dan kreeg ik weer een formulier onder ogen dat ik een stuk of 7 pagina's moest invullen omdat er gekampeerd gaat worden. En dan heb je dus echt op een gegeven moment zinkt een moedje in de schoenen van jongens, waar is dit allemaal voor nodig? Het staat in een draaiboek. Ja? En op dit moment is dat tot nu toe is dat altijd voldoende geweest. Dan krijg je in één keer weer zo'n formulier. Het zal in de regeldruk zitten, in de regelgeving. Want de omgevingsdienst is natuurlijk degene die ons de vergunning moet verlenen. Maar die krijgt ook alleen maar de voorschriften die zij moeten uitvoeren.
0: Ja, die geven gewoon door wat ze
2: ja.
0: Is dat geen bedreiging? De hele regel voor festivals?
2: Het is echt, zo langzamerhand loop je echt tegen een aantal dingen aan dat je denkt van hoor eens, hoe kunnen we dit nog volhouden?
0: Ja.
2: Ik heb al eens een keer eerder de suggestie gedaan, misschien moeten we met een aantal evenementen gewoon maar gaan zorgen voor een professioneel bureau wat ons kan ondersteunen. Want dit is dus bijna niet meer te doen als je dit gewoon of naast je werk moet doen. Nou ben ik gepensioneerd, dus ik heb wat meer tijd. Maar het is bijna niet meer vol te houden om op die manier aan alle regeltjes te kunnen voldoen.
0: Ja, want je ziet ook festivals, Big Rivers, die wordt ook iedere keer weer opgestaan met weer nieuwe regels. En zelfs een evenement als de herdenking van de Gebroeders de Wit, die moet ook weer aan. Waar houdt het op?
2: Waar houdt het op en waar is het voor nodig? Ik heb al eens een keer gezegd van hoor eens, als je geen risico's meer wilt hebben in een stad. Ja, dan moet je geen evenementen meer organiseren, maar wordt het wel doodstil.
0: Ja, dan wordt het een openluchtmuseum hier.
2: Ja.
0: Ja.
2: Ja, en dat zou eeuwig zonde zijn. Kijk, dit zorgt voor een stuk levendigheid. Dordrecht wil heel graag, en het ligt dus niet alleen aan de gemeente Dordrecht, hoor, laat het duidelijk zijn, want het is gewoon een landelijke regelgeving. Ja. Maar Dordrecht wil graag evenementenstad zijn.
0: En blijven. Hè?
2: En blijven.
0: Ja.
2: Ja? En doet er wat dat betreft ook heel veel aan om dat waar te kunnen maken. Alleen, het is wel natuurlijk, je loopt tegen dit soort dingen aan dat op een gegeven moment ook organisatoren gaan zeggen, jongens, dit is niet meer vol te houden. Dit is voor ons niet meer te doen.
0: Nee.
2: Of je moet zoveel kosten extra gaan maken om dat allemaal de professionals te laten organiseren. Kijk, bij Dordt de Stoom hebben wij alleen maar vrijwilligers.
0: Ja.
2: Er is niemand bij ons die er eens zijn.
0: Hoeveel vrijwilligers?
2: Als je dus kijkt op de dagen zelf, zitten we tegen de 700 aan.
0: 700 vrijwilligers zijn aan het werk, belangeloos, gewoon aan het werk.
2: Ja, niemand van ons verdient er een cent aan. Maar we hebben mensen van de reddingsbrigade, we hebben stewards op de kade staan, alle machine-eigenaren. Je kan het zo gek niet bedenken of we hebben dat allemaal rondlopen om ervoor te zorgen dat het evenement een succes wordt.
0: Ja, en dan goed, en dan krijg je een bepaald bedrag. Je krijgt een derde van de gemeente en goed, via andere inkomsten kom je ook. En dan kun je het sluitend maken. En dan komen er weer nieuwe regels, wat weer geld gaat kosten. En dat is goed voor de economie, maar... Dan zou je zeggen, dan moet de subsidie daar ook in meegaan.
2: Ja, dat is zo. Maar aan de andere kant hebben wij ook al meegekregen... dat omdat de gemeenten steeds minder geld krijgen vanuit het Rijk...
0: Ja,
2: het
0: ravijnjaar komt eraan.
2: En dat heeft ook zijn weerslag op de subsidies die naar de sector gaan. Wij houden er rekening mee dat daar ook nog een korting op gaat plaatsvinden.
0: Ja. Met alle gevolgen van
2: dien. Op een gegeven moment ontstaat echt een situatie dat de wal het schip keert. En dat je dus moet besluiten om te zeggen van jongens, dit kunnen wij niet meer volhouden. Ja. Dat zou even zonde zijn.
0: Ja, maar goed, dat is eigenlijk ook een boodschap aan de politiek. In zover ze wat aan kunnen doen. Van willen we evenementenstad blijven? Dat betekent dat je natuurlijk ook daar een budget voor vrij moet maken. En zo niet, ja, jammer dan. Maar dan is het wat minder.
2: Ja. Maar aan de andere kant, dat is ook uit dat onderzoek waar ik het er straks over gehad heb... Hè, wat in 24 is gehouden, daar komt uit naar boven... dat de waardering voor deze evenementen... Dordingstoom, Big River, Vult, maar in allemaal, gigahoog is. Er is enorm veel waardering voor deze evenementen... en mensen willen ook heel graag dat dit soort evenementen in stand blijven houden. En vergeet niet, zowel Dordingstoom, maar ook Big Rivers... Dan pak ik even de twee grootste uit de range. Die zorgen voor een economische spin-off van ongeveer 15 miljoen euro in een weekend.
0: Ja.
2: Dat is wat er dus extra in Dordt wordt omgezet. Het feit dat er een evenement is.
0: Ja, goed. En dan zit er eigenlijk, als ik je goed beluister, met de bijdrage die de gemeente doet. De gemeente voor het dubbeltje op de eerste rang. Economisch gezien.
2: Economisch gezien klopt dat, ja.
0: Ja.
2: Ja, ja, ja. Maar goed, dat is natuurlijk ook wat het bedrijfsleven natuurlijk extra...
0: Ja.
2: Maar ook het bedrijfsleven staat natuurlijk steeds meer onder druk. Want het wordt ook bij het bedrijfsleven steeds moeilijker... om sponsorgeld binnen te halen.
0: Kortom, we gaan ervan genieten, het einde van de maand. Maar tegelijkertijd, als we vooruitblikken, dan moeten we denken van... waar is de wal?
2: Ja.
0: Waar gaat het keren? En ja, goed, dat mag de politiek zich over gaan beraden. Wat het hun waard is om door de evenementenstad te laten zijn. Ja, dat betekent dat er toch wat water in de wijn gedaan zal moeten worden... om het betaalbaar te houden.
2: Ja. Of bijvoorbeeld de regeldruk aanmerkelijk verminderen... waardoor we ook weer minder kosten kunnen hoeven te maken. Maar goed, op dit moment lopen de kosten alleen nog maar op.
0: Goed, maar de terugkerende wethouder Maarten Burggraaf... heeft wat dat betreft nog wat werk te verzetten. In de nieuwe coalitie die ergens in juni rond de zomertijd gepresenteerd gaat worden. U weet, het is wel een speerpunt van hun...
2: Ik hoop het. Ik hoop het van ganse harte. We hebben regelmatig contact met hem en hij kent dit verhaal ook.
0: Ja.
2: Dus ja, we gaan het zien.
0: Goed. In ieder geval, Huub van der Weijden, dank je wel dat je hier aanwezig was. In ieder geval een inkijk hebt gegeven inderdaad, wat er allemaal niet kon kijken om zo'n organisatie te laten lopen. Wat de drempels zijn waar je tegenaan loopt. Maar ook het feit dat jullie het weer georganiseerd hebben. En ik denk dat we daar straks van kunnen genieten. Ga je ook kijken, Hans?
1: Ik hou niet zo van massa-evenementen, dus ik denk het niet, nee.
0: Nou, dan ga jij op dat ene bootje zitten, weet je wel, die door de haven pruttelt. En dan kun je gewoon de massa ontwijken, maar dan kun je toch aanschouwen. Hoewel, van Papendrecht kunnen ze natuurlijk vanaf de walkant ook genieten. En
1: zeker.
0: Het kost jullie geen cent, man.
1: Nee, ja, maar daar gaat het mij niet om.
0: Goed, in ieder geval, wij in Dordrecht gaan er weer van genieten. En ik dank voor jullie organisatie.
2: Graag gedaan.

0: Kerststad, jouw radio. Kerststad FM. Met het nieuws van 12 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Rotterdam-West is vanmorgen een niet ontplofte brandbom ontdekt. Een voorbijganger zag het liggen half in de bosjes aan de Zwaarde Kroonstraat. Volgens de man die de bom zag liggen, zat er ook een ontstekingsmechanisme bij. De politie bevestigt dat de molotovcocktail is aangetroffen. Het onderzoek daarnaar dat loopt nog steeds. Voor de derde dag op rij wordt de actie gevoerd door Geef Tegengas bij de havenspoorlijn. Zo'n 20 man is gaan zitten bij de Waalhaven bij Pernis. Het treinverkeer is volledig stilgelegd. Het protest is gericht tegen de rol die de haven Rotterdam speelt bij oorlogsmisdaden en mensenrechten schendingen, doordat wapens en onderdelen via de haven Rotterdam worden doorgevoerd. Een man uit Roon heeft zijn rijbewijs vannacht moeten inleveren. Hij zat dronken achter het stuur en was betrokken bij een aanrijding. De politie zag hem rijden en gaf hem een stopteken. Die achtervolging begon vervolgens aan de Driemansteeweg. En uiteindelijk vond de politie het voertuig gecrashed aan, maar de bestuurder die zat er niet meer in. Die vonden ze thuis in bed, waar hij deed alsof hij sliep. Maar op het politiebureau bleek dat hij bijna 4 keer de toegestaande hoeveelheid alcohol in zijn bloed had voor een ervaren bestuurder. Hij moest zijn rijbewijs inleveren en moet verplicht meerdere cursussen volgen, schrijft de politie. Tankstations in Nederland verdienen niets extra's aan de hoge benzineprijzen op dit moment, blijkt uit onderzoek van de consumentenmarkt. De winstmarges zijn net zo hoog als voor de oorlog in Iran. Tankstations kopen de olie voor een hogere prijs in en verkopen de benzine ook weer voor een hogere prijs. Er is wel een tak bij de oliebedrijven die veel meer winst maakt, en dat is vooral bij de raffinage. Dat bleek ook wel uit de kwartaalrapportages. Vanwege de hoge benzineprijzen houdt de ACM de situatie sterk in de gaten. Het weer, zonnig en droog. Aan het begin van de middag gaat het even regenen. Het wordt opmerkelijk fris met slechts 12 graden. Vanavond af en toe zon, plaatselijk een bui, en morgen ook af en toe zon. In de middag meer bewolking en dan wordt het een graad of 13. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
3: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
4: Padellen? Pluto Sports. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sports. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
5: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
0: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
6: Oh yeah, jouw stad, jouw radio.
0: Studio De Wit.
6: Drechtstad FM.
7: U gaat luisteren naar een herhaling van het programma Studio De Wit.
8: Dit is Studio De Wit met in dit uur de politieke stamtafel.
9: Some things in life are bad. They can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle. And this

0: course if they'll never make their money back.
1: Ja, always looking on the bright side. En dan zijn we beland aan de politieke stamtafel van Studio De Wit op Drechtstad FM. En daar gaan we direct het gesprek in met iemand die ja, weer met een frisse blik de toekomst in kijkt. En hier in Dordrecht nemen wij afscheid van een politiek dier. En dan hebben we het over wethouder Chris van Benschop. Goedemiddag, Chris van Benschop.
2: Goedemiddag.
1: Ja, het leven gaat er anders uitzien, hè? Je hebt afscheid genomen als wethouder.
2: Ja.
1: Ja, ja, ja.
2: Wil je een toelichting, Ben?
1: Vertel, vertel. Ja.
2: Dat klopt. Ik heb een nieuwe functie en ik heb per gisteren mijn taken en mijn functie als wethouder neergelegd. Het afscheid dat gaat allemaal nog volgen, maar ik heb besloten om de taken vrij snel neer te leggen. Om ook nog eventjes een periode van rust te hebben voordat ik half juni start als interim bestuurder bij Mooi Sociaal. Ja. Een organisatie in het sociaal domein.
1: Ja, je wordt daar interim bestuurder. Je neemt eigenlijk afscheid van de politiek. De voorgeschiedenis is bekend natuurlijk, niet op de lijst. En vervolgens heb je samen met Tanja de Jong besloten van... nou, Oris, het is mooi geweest in Dordrecht. Wij zijn niet meer beschikbaar als wethouder. Dus we wisten dat je zou gaan vertrekken. Maar alleen iets eerder dan we verwachten. Want men is nog bezig steeds een coalitie te kneden en te smeden. En normaal gesproken blijven dan wethouders op hun post zitten totdat het zover is, maar jij hebt gewoon besloten van ik zet er nu een punt achter.
2: Ja, nou, het was niet helemaal met voorbedachte raden. Ik had met Annelie te blijven zitten totdat er een nieuw college was. Maar ja, op het moment dat je vanaf december weet dat er een einde aan komt, dan is het ook fijn om weer vooruit te kunnen kijken. Dus ik ben wel ook bij mezelf een beetje op zoek geweest van welke kant zou ik op willen, welke kant liggen er voor mij en wat wil ik zelf. En ergens ontstaat dan de situatie waarin er iets nieuws komt. Ja, en dan kun je nog langer blijven zitten als wethouder tegelijkertijd. De formatie is gaande. Ik verwacht dat er ergens in juni echt wel een nieuw college zit. Dus het is ook gewoon mooi om er nu een punt achter te zetten.
1: Ja, ik heb look and the bright side of life en jij hebt die stap genomen.
2: Ja.
1: Wat ga je doen?
2: We hadden het net al even over. Ik word interim bestuurder bij Mooi Sociaal. En Mooi Sociaal is een organisatie die heel veel doet in het sociaal domein. Het is een fusieorganisatie ontstaan uit Stichting Jeugdteams en Mevi Wens.
1: Ja.
2: En bijvoorbeeld in de Drechtsteden en Monolanden is het, verzorgen we de sociaal wijkteams. Maar als je kijkt naar Nijmegen, Arnhem, daar zitten we ook met Mooi Sociaal. Daar gaat het bijvoorbeeld veel meer over onafhankelijke cliëntondersteuning. Dus het is een veelzijdigheid aan diensten die we als Mooi Sociaal leveren. En dat is een 43 gemeenten, dus het is ook een ontzettend groot werkgebied. Waarbij wel echt het zwaartepunt ligt bij de Drechtsteden, Molenland, eigenlijk gewoon Rivierenland.
1: Ja, het is een fusieorganisatie. Ik kan me voorstellen, een fusieorganisatie, zeker van deze omvang, die kent vele eilandjes. Dus dat lijkt me een organisatorische behoorlijke uitdaging.
2: Ja, nou dat is het ook. Het is ook niet voor niets dat de organisatie gekozen heeft voor een interim bestuur. Er zijn twee bestuurders die op 4 juni afscheid nemen. En die waren beide bestuurder van de moederorganisaties van waaruit de fusie is ontstaan. En die hebben fantastisch werk geleverd met hun eigen stichting. En ook in het proces naar de fusie toe. Maar je komt altijd, als je de fusie hebt gehad, in een soort tussenfase terecht, waarin er van alles moet gebeuren om er echt één organisatie van te maken. En dat is een periode, een soort tussenperiode, waar ze ook een tussenbestuur voor hebben gezocht. En daar mag ik er één van zijn, want we zijn met z'n tweeën.
1: Ja. En ongetwijfeld met de gescheiden taken.
2: Daar gaan we het allemaal over hebben, over hoe we dat precies gaan verdelen. Maar we zijn beide interim. Ik ga daar voor 2 jaar naartoe. En dan zien we van daaruit weer verder. Dus het is echt een klus om te gaan bouwen aan een organisatie die echt al staat. Er wordt ontzettend veel diensten worden al geleverd. Hè, dus het is ook niet zo dat we bij nul beginnen. Maar het is wel een hele spannende fase en een hele nieuwe situatie. Omdat er van 2-1 organisatie te maken moet worden.
1: Ja, je gaat dus als nu echt de bestuurscarrière in. Verloren voor de politiek?
2: Zeg nooit nooit. Dat heb ik in de afgelopen jaren wel geleerd. Ik heb echt met alle liefde voor Dordrecht gewerkt. Ik ben een Dordtenaar, geboren en getogen. Zo ben ik er ook ingerold. Het is nooit de ambitie geweest om de politiek in te gaan. Ik wilde gewoon heel graag bezig zijn met de stad. En dat heeft ertoe geleid dat ik 4 jaar raadslid heb mogen zijn en daarna nog 4 jaar wethouder. Ja, dat is een ontzettend bijzondere periode die ik altijd met me meeneem. En is niet zo dat ik denk, nou, ik ben wel klaar met de stad. Ik blijf hier wonen. En wie weet dat over een jaar of 10 of zo, hè, of langer of kort, ik weet het niet. Maar dat ooit nog een keertje het bloedkruipbad niet gaan kan. En dat ik toch weer voor kies om politiek aan te sluiten. Het zou kunnen.
1: Ja, en wie weet is Pro dan een beetje forse partij geworden die weer wat kan bieden.
2: Zou ook kunnen, ja. Dat is allemaal toekomstmuziek. Al denk ik dat ze nu met de fusie bij GroenLinks en PvdA. Dat is natuurlijk nu ook wel min of meer afgerond. Hè, of in ieder geval dat dit wordt in de komende periode afgerond. En ik denk als ik kijk naar de lijsten, naar de fractie voor GroenLinks, PvdA in Dordrecht, dan denk ik echt dat daar voldoende kwaliteit en talent zit om weer een hartstikke mooie periode in te gaan. Daar heb ik alle vertrouwen in.
1: Ja, even een gewetensvraag. Goed dat ze even in de oppositie beginnen.
2: Ja, vind ik een hele lastige vraag. Ik denk dat... we zijn 4 jaar coalitiepartij geweest als GroenLinks. Ze zijn elkaar nu opnieuw aan het ontdekken, zullen we maar zeggen. Het wordt ook daar van 2 moet het 1 worden. Dat had gekund in de coalitie. Maar ik denk dat het ook in de oppositie hartstikke goed is om ook weer even opnieuw te positioneren.
1: Ja.
2: Dus ik, ja, of het beter is of niet, ik denk dat het is goed. Het is goed.
1: Het is niet slecht voor ze.
2: Zoals ze dat noemen? Ja. Het is niet slecht. Nee, zeker niet. Nee.
1: Chris van Benschop, ik zou je ooit nog een keer uitnodigen om als gast hier aan zo'n tafel te schrijven bij Studio De Wit. Maar voorlopig gun ik je even de rust en geniet van de nieuwe toekomst.
2: Hartstikke bedankt, Ben. Echt voor alle jaren. Ja, okay. Dankjewel.
1: Dag hoor.
2: Oké. Okay.

0: voor wie zich af wat je hier nu weer hoorde. Dit was de Mo met Fred Astaire. Ben.
1: Nou, dit was verder de uitleg van Hans. En dankjewel Hans, we zitten aan de politieke stamtafel zoals bekend is. En we zijn natuurlijk heel benieuwd hoe dit moment is in Sliedrecht. Want ja, daar is toch enige consternatie met betrekking tot de twee verkennissen die toch allebei een ander verslag uitbrachten. Maar aan de telefoon hebben we, als het goed is, Peter Donk van Sliedrecht 24.
2: Ja, Hans. Ben, goedemiddag. Ja, het is een hele samenloop weer geweest woensdagavond in Sliedrecht. Want daar kwamen de twee verkenners, Pieter Verhoeven, de burgemeester Gouda, en Rachid Guernoui, oud-wethouder in Den Haag en tegenwoordig werkzaam op het ministerie, bij elkaar, samen met de raad, om uitleg te geven over wat zij eigenlijk hadden uitgebracht. En het waren twee aparte verslagen.

0: die ieder hun eigen weg hadden ingeslagen.
1: Ja, dan denk je van, met wat voor boodschap zijn deze mannen het veld ingestuurd?
0: Nou, dat is heel gek. Ze hebben natuurlijk allebei de opdracht als ze kennen gehad om te gaan kijken welke partijen nou het beste bij elkaar zouden gaan passen. Nou, je zou denken, dan spreek je met elkaar een tijdpad af. Ik had de vorige week bij jullie in de uitzending over. En dan ga je afspreken, dan gaan we met een verslag komen. Misschien een gezamenlijk verslag. Maar kennelijk is daar wat op stad gekomen waardoor die twee hun eigen weg zijn gegaan. En dus allebei met een apart verslag zijn gekomen. Verhoeven kwam met een verslag dat eigenlijk de SGP, de ChristenUnie, in Sliedrecht samen zou moeten gaan met de wat grotere partijen. Hij had het ook wel over de lokale partijen, maar daar sprak hij het verslag heel minder waardig over. En terwijl hij daar aan tafel zat, was hij heel lovend over wat de lokale partijen eigenlijk allemaal betekenen. Want die zouden de dingen uit de samenleving goed oppakken en daar zou de raad wat mee kunnen doen. Dus hij was eigenlijk tegenstrijdig met zijn verslag in raad en daar. Nou, die Cournoy, die was heel duidelijk. Die zei van, het wordt niks met de SGP ChristenUnie, ook al is dat de grootste partij geworden in Sliedrecht. We gaan kijken naar Sliedrecht.nu, Pro-Sliedrecht, GroenLinks, PvdA, Sliedrecht. Dat die misschien bij elkaar kunnen en misschien met het CDA. Maar toen heeft Jongendeel al eerder aan Sliedrecht 24 kenbaar gemaakt van, wij gaan wel met CDA misschien, maar niet met Ton Spek.
1: Ja.
0: Dus we willen wel met CDA dan misschien samenwerken, maar niet met Ton Spek erbij. Er moet een andere persoon voor komen.
1: Ja, ja.
0: En Pro-Sliedrecht heeft nog een beetje de kaarten open. Want die heeft gezegd, nou, even afhankelijk wat voor college het wordt. Wij hebben eigenlijk drie kandidaat-wethouders. Mark Verheul, de fractievoorzitter, Timo Pauw en Hannie Visser. Nou, Hannie is eerder geweest in het college.
1: Ja, en niet geruisloos weggegaan toen, hè?
0: Nee. Die heeft ook nog iets aan zich kleven, de naam Bootjeshelling, die heeft Hannie ooit willen realiseren en dat is uiteindelijk geëindigd op een schroothoop, letterlijk. Want de Bootjeshelling is er niet gekomen, maar die was wel gemaakt voor €77.000 ex. Dus ja, weet je, dat zit nog wel een beetje aan wat aan Hannie kleeft. En er zijn partijen die niet met haar in het college willen.
1: Ja.
0: Dus het schijnt dat het ook niet heel erg loopt tussen Spek en Visser. Dus ja, weet je, er zijn allerlei moeilijkheden, zeg maar. En die moeten nu worden opgelost. Want de partijen hebben bij elkaar gezegd van, we moeten open naar elkaar zijn. We moeten naar elkaar kijken. We moeten voor Sliedrecht zijn. Dus laten we met elkaar om de tafel zitten. Nou, wat is er nu uitgekomen? Er werd een motie ingediend door een van de politieke partijen. Ik dacht dat dat... er was in ieder geval een politieke partij die dat indiende. De motie om Arjen Overbeek aan te stellen als de nieuwe informateur voor Sliedrecht.
1: Ja.
0: En Arjen Overbeek, ja, dat is een man die niet geheel onbekend is in Sliedrecht. Want hij was ook griffier.
1: Ja.
0: De broer van NOS Journaal presentator Jeroen Overbeek, overigens.
1: Ja.
0: Maar Arjen die is nu de bekende beoogd informateur, zeg maar, over Sliedrecht. En ja, die man die heeft al een GroenLinks PvdA verleden. Daar is hij ook voor kandidaat geweest, zelfs bij de gemeenteraadsverkiezingen in Haarlem. En hij is werkzaam als strategisch adviseur van Raad en Staten bij de metropoolregio Amsterdam.
1: Ja.
0: En hij was tussen 2009 en 2014 overigens de griffier in Sliedrecht. En ja, weet je, die is niet onbekend. Die kent de partijen en heeft afgelopen week dus al met alle partijen gesproken.
1: Maar hij voert de cultuur aan, want als ik zo beluister, hè, wordt er erg op de persoon gespeeld in Sliedrecht. Niet met Ton Spek, nou goed.
0: Ja.
1: Ik denk van, wat is dat in Sliedrecht? Dat het inderdaad de persoon er zo'n breekpunt kunnen zijn in een coalitie.
0: Noem me iets in Sliedrecht wat heel goed gaat. Ik woon hier, ik kom er gelukkig niet vandaan, maar ik zie het wel als een paraplu-houding. Er gaat hier heel veel mis. Kijk, weet je, ik zou je nog één ding als voorbeeld noemen. Gisteravond hebben wij als eerste gebracht dat het COA een aanvraag heeft gedaan voor een vergunning, een omgevingsvergunning voor de asielzoekerslocatie dan bij de Zwijnskade. Nou, dat mocht kennelijk niet naar buiten komen, maar één ding, het was al 1 mei bekend bij de gemeente Sliedrecht. Dus ze hebben het een week al onder de pet gehouden.
1: Ja.
0: Nou, als je één ding wil hebben, dat je transparantie doet en dus vertrouwen wil terugvinden, dan moet je er open over zijn. En afgelopen week was het duidelijk debat en Spek heeft de gelegenheid gehad om de raad te informeren dat er een aanvraag lag. Nou, dat heeft hij niet gedaan. Maar ik begrijp ondertussen dat er wel een paar boosheid bij Spek is dat het nu bekend is geworden. Want kennelijk mag je dat dus niet bekendmaken. Maar hij, het zou hem sieren. Het zou de gemeente Sliedrecht sieren als zij gewoon dat had bekendgemaakt. Het is er een week. Iedereen weet dat de raad heeft ingestemd met 250 asielzoekers in het centrum. Dat zijn er meer dan andere gemeenten toestaan. Dus 250 mogen er maximaal in Sliedrecht komen. Dan is dat een deal met allerlei buurgemeenten. En Harnissel heeft al gezegd, wij willen geen asielzoekerscentrum, want het zit op de rand van Sliedrecht en onze gemeenterand. Dus ja, weet je, er is heel veel gedoe, er is heel veel te regelen, heel veel projecten lopen. Het is een heksenketel in Sliedrecht.
1: Ja, ja. Maar als ik jou zo beluister, denk van, het is wel een dynamisch dorp.
0: Het is journalistiek, meer interessant, maar ik heb er anders wel werk aan.
1: Maar goed, gaat dit goed komen?
0: Nou, dat is even afwachten. Kijk, Sliedrecht nu en ProSliedrecht en PvdA lijken met elkaar erg met elkaar samen te werken en te spreken. Dat zou betekenen, als die een coalitie vormen, dat de SGP ChristenUnie na ruim 20 jaar niet meer zou kunnen meeregeren in Sliedrecht, zeg maar.
1: Ja.
0: Dus niet meer in de college zouden zitten. Dat zou ook betekenen dat mogelijk de baan van Spek weg is, de baan van Kees Paas weg is. Nou, Roelen Beidewieter was al opgestapt. Dus je krijgt een heel nieuw college, waarbij alleen burgemeester Jan de Vries nog enige ervaring heeft. Maar zijn nieuwe wethouders, die hebben dat ja, misschien helemaal niet. Dat zou heel goed kunnen. Dus, en ze zitten hier met heel veel moeilijke projecten, lopende projecten. Het zijn er meer dan 10 ondertussen. Die heel veel aandacht vragen. Ze vliegen het communicatief verkeerd aan. Nou, er is handen voor werk. En er moet iemand voor kritische communicatie op die communicatieinwerking gaan zitten zometeen. Want er is zoveel te communiceren. En ook dit gaat wel fout van dat SCOA weer.
1: Ja.
0: En dat is een gevoelig onderwerp. Ja, weet je, ik ben benieuwd. Ik kijk het een beetje ook met ledenogen aan, moet ik zeggen.
1: Ja, goed. Misschien is het aardig om het nieuwe college een cadeau te geven. De plaat communicatie van Cote en de Bie.
0: Dat zou een goeie zijn. Ja, ja, wie weet. Nee, het is spannend, Ben. En het is heel erg afwachtend hoe en wanneer ze hieruit komen.
1: Ja, nou, in ieder geval, jij houdt ons op de hoogte. Want het is, wat je zegt, interessant. Voor journalistiek gezien interessant wat daar allemaal gebeurt. Het is trouwens wel opvallend dat in Sliedrecht de SGP niet waarschijnlijk in het college terugkeert. Maar hetzelfde speelt zich ook in Hendrik-Ido-Ambacht. Dus er is iets gaande.
2: En in Papendrecht.
1: Papendrecht ook, ja. En daar is de PVV de grootste geworden. Ja, er is iets gaande.
0: Ja, nee, maar ze moeten ook kijken naar wat er gebeurd is. Hè. Kijk, in Sliedrecht zijn we nu 4 zetels gewonnen, van 2 naar 6. Dat zegt veel over hoe in het dorp wordt gedacht. De mensen willen verandering en daar moet je ook naar luisteren. En ik hoop dat de partijen daar allemaal oor naar hebben. En ook kijken hoe dat zit. Want alleen dan kun je een wens gaan vervullen van de bevolking. En in Papendrecht is het ook spannend. Hè? Dan heb je de PVV, VVD en onafhankelijk Papendrecht.
1: Ja.
0: Die misschien wel een college gaan vormen. Misschien. Nou ja, er zijn ontwikkelingen. En ook in Sliedrecht is dat het geval.
1: Ja, in ieder geval, jij houdt ons op de hoogte. In ieder geval, mooi dank voor het heldere, kritische verslag, Peter Donk. En binnenkort spreken we elkaar ongetwijfeld.
0: Goed, tot dan.
1: Ja, dank je en een goed weekend, hè.
0: Ja, jou ook.

0: En dan gaan we van Sliedrecht gaan we door naar Papendrecht. Want in Dordrecht slaan we gewoon even over, want daar is helemaal niets te vertellen. Want het is een gesloten oester, de coalitiebesprekingen. En dat zal stil blijven tot het of niet goed gaat, of dat het de nieuwe college gepresenteerd kan worden over het nieuwe coalitieakkoord. Maar in Papendrecht, ja, daar gebeurt toch wel het een en ander. Hans, jij bent een man van Papendrecht.
1: Zeker.
0: Daar gebeuren een hoop tegenstrijdigheden, waarvan je denkt van, die combinatie had ik nooit gedacht.
2: Ja, nou ja, we hebben natuurlijk in Papendrecht een verkenner gehad die een paar weken geleden op 13 april zijn verslag bekend maakte in de raad. En dat verslag werd door bijna alle partijen de prullenbak ingemieterd. En toen moest er opnieuw begonnen worden. En toen ging iedereen akkoord met een rol van de VVD die zeg maar het initiatief kreeg. De VVD wees een informateur aan. Dat werd Koen Bekking, VVD'er die kortstondig staatssecretaris geweest is in het kabinet Schoof. En deze meneer is gaan spreken met iedereen. Heeft een verslag opgeleverd van, als ik het me goed herinner, 2 kantjes A4. Dus dat was beklopt, zullen we maar voorzichtig zeggen. En daar werd een nieuwe combinatie in voorgesteld. En dat was die van, Peter Donk zei het daarnet al eventjes, PVV, VVD en onafhankelijk Papendrecht. OP in het kort. En dat was, wij hadden dat al voorspeld in deze uitzending een week geleden, dat dat wel eens kon gaan gebeuren. Nou, dat is dus ook gebeurd. En de verrassende factor daarin is met name het onafhankelijk Papendrecht. Want Ruud Lammers, de oprichter van de partij en ook de fractievoorzitter al sinds jaar en dag, had tijdens de vergadering van 13 april uitgebreid beargumenteerd waarom hij niet met de PVV in zee wilde. Argumenten als, het zijn allemaal zeer onervaren mensen. Bovendien willen wij ons aan de wet houden. En het is maar de vraag, het gaat om de spreidingswet daarbij, hè, of de PVV dat ook wil. En zo had hij nog een hele reeks argumenten. In de tijd tussen 13 april en afgelopen woensdag is die omgegaan. 180 graden, kun je wel zeggen. En dat zou dus getalsmatig die coalitie mogelijk maken. PVV, VVD en OP zouden samen 12 zetels hebben.
0: Ja, dat is een minimale meerderheid.
2: Een minimale meerderheid, want we hebben er 23 in de Papendrechtsraad. Dus dat is nog niet eens de helft plus één. Dat is eigenlijk de helft plus een half, weggenomen. En toch werd dat volgens de informateur de meest stabiele factor gezien. Het alternatief zou zijn, en dat is er, een groter aantal partijen. Nou, dat zou je kunnen zien als wat minder stabiel. Maar de vraag is of deze club zo stabiel wordt. Gezien een partij met 6 zetels, de PVV, die volstrekt uit onervaren mensen bestaat. En een OP dat al jarenlang meedoet in de Papendrechtsraad, wat dat betreft ervaring heeft. Maar als je achter in de wandelgangen hoort, dan zou er binnen de OP wel eens een hoop onvrede kunnen zijn over deze wending. Omdat andere mensen in de top, in de raad, hier eigenlijk niks voor voelen. Nee. Het zou gaan om Ruud Lammers, die heel graag in het college wil.
0: Jij bent van mening dat Ruud Lammers een drive heeft om wethouder te willen worden. Ja. En daardoor deze concessies heeft gedaan.
2: Dat heeft hij trouwens ook wel zo gezegd. Hij heeft daar nooit doekjes om gewonden. En dat is een volstrekt legitieme ambitie natuurlijk. De vraag is of dit zo gaat lukken. De fase waarin we nu zitten is we hebben een formateur. Dat is dezelfde Koen Bekking die ook de informateur was. Ja. En die drie betreffende partijen gaan nu kijken of ze daar middels onderhandelingen uitkomen. En de vraag is natuurlijk, hoe serieus zijn deze onderhandelingen? De partijen zeggen in de raad natuurlijk, ja, die zijn heel serieus. Ja, dat zou ik ook zeggen als ik daar op die stoel zat. Maar er zijn natuurlijk ook mensen die zeggen, ja, het kan natuurlijk ook zo zijn dat deze onderhandelingen gehouden worden. Zo van, en dat ze dan mislukken. En dat ze dan naar de PVV kunnen wijzen van, nou, zie je wel, het is niet gelukt, nou gaan we iets anders doen. Tegelijkertijd moet er dan gezegd worden dat in de afgelopen vergadering de stemming tussen de VVD en een paar andere partijen er niet beter op werd. Dat was met name de SGP. Adjan Boersma is fractievoorzitter van de SGP in de Raad. Twee zetels overigens. En die voelde zich toch wel gepiepeld. Dat woord gebruikte hij niet. Hij vond wel het verslag mistig. Alles behalve transparant. Hè, want de keuze voor deze coalitiemogelijkheid werd helemaal niet echt onderbouwd. Dat was dus een aantal weken geleden reden om te zeggen, hup, weg met dat rapport, maar nu is het kennelijk oké. Hij verwijt de VVD dat ze in het openbaar niks zeggen, maar achter de schermen zeggen, met de SGP willen wij niet. En vindt Boersma, zeg het dan gewoon maar openlijk in het openbaar. Dat is er trouwens ook afgelopen woensdag niet gezegd. Dus daar is oud-zeer, en dat geldt ook wel voor een paar andere partijen, van ook ten opzichte van het OP natuurlijk, dat gedraaid is. Van, kortom, als deze poging zou mislukken, en dat weet ik niet. Ik ga niet voorspellen of die gaat lukken of niet. Ik zou het niet weten. Maar stel dat die mislukt, dan wordt het nog een hele kluif om daar iets anders van te bakken.
0: Ja, maar nu hebben we natuurlijk de afgelopen jaren hebben we inderdaad in Papendrecht een colleges gehad. En eigenlijk waar steeds D66, Partij van de Arbeid, GroenLinks en OP buiten vielen.
2: Ja.
0: Tussen die partijen was er een soort commitment waar ze gezamenlijk...
2: De afgelopen 4 jaar hadden ze een soort samenwerkingsovereenkomst, ja.
0: We lopen op nu het risico dat ze de geloofwaardigheid aan de ene zijde verloren hebben en ook aan de andere zijde.
2: Ja, ik ben heel benieuwd wat dit gaat doen met de geloofwaardigheid van Onafhankelijk Papendrecht. Onafhankelijk Papendrecht stond natuurlijk dus bekend als een lokale partij, die toch wel, laten we zeggen, sympathie had met de linkerzijde van de raad. Vandaar ook die samenwerking die er bestond met GroenLinks, Partij van de Arbeid en D66. Nu kiest Ruud Lammers althans voor een poging tot een rechtscollege. Sommigen zeggen zelfs radicaal rechts. Dan denk je toch van, wat moeten we daar nou mee? En ik kan me voorstellen dat er mensen zijn die daar zo naar kijken. Van, nou, daarom had ik niet op hem gestemd. Maar goed, dat speculeren, dat weet ik natuurlijk niet. Dat zal bij volgende verkiezingen moeten blijken. Maar ja, die zijn nog 4 jaar weg. Dus wat dan weer is, dat weet niemand.
0: In ieder geval, als ik het hoor, ook daar is de dorpspolitiek hard bezig.
2: Ja, zeker. En de uitkomst, weten we niet hoe lang dit proces gaat duren. Er is bij mijn weten geen termijn vastgesteld nu. En wat de uitkomst gaat zijn, dat het zou dus zomaar kunnen zijn, overigens, en dat maakt deze poging toch wel extra bijzonder, dat Papendrecht de tweede gemeente in Nederland wordt waar een PVV-wethouder komt. In Pekela schijnt dat ook aan het gebeuren te zijn. En wij zouden ons daar in dat hele kleine rijtje kunnen aanschuiven.
0: Ja.
2: Daar zijn sommige mensen heel blij mee en anderen weer helemaal niet, zoals je dat kunt verwachten.
0: Dan krijg ik bij Papendrecht toch een historisch plekje in de politieke geschiedenis.
2: Nou, het werd tijd.
0: Kijk, dan zijn we nu aan het einde gekomen van de inhoud van het programma. Want veel verder is er op dit moment politiek gezien niet te beleven. Ik wil nog even een melding doen, even iets in een heel andere orde. Omdat het toch inderdaad wel opvallend is dat afgelopen week we weten van de repetitieruimte van N3... die moest sluiten wegens de brandveiligheid van de gemeente. En daar was nog geen alternatief voor gevonden. Dus we hebben hier en daar onderdak gevonden. Verschillende groepen die repeteren. De drumschool Lens. En is er toevallig wel weer ingebroken in dat pand. En de instrumenten die er stonden, die zijn dus allemaal ontvreemd. Kortom, men is hard op zoek naar andere ruimtes. En ondertussen wordt het gebouw gewoon geplunderd.
2: Wat je natuurlijk doet vermoeden van, goh, zou alle aandacht die aan dat gebouw besteed is in verband met het feit dat ze eruit moesten, mensen op een idee gebracht hebben?
0: Waarschijnlijk wel, maar in ieder geval, het is wel triest voor de muzici die hun instrumenten kwijtraakt.
2: Zonder meer.
0: Charlie Kroes, degene die het aan de bel heeft getrokken, die is naast haar op zoek een andere ruimte. Ja, goed, en ze moeten weer nieuwe instrumenten gaan aanschaffen. In ieder geval, dit is even terzijde en dan laat ik nu verder de muziek helemaal aan jou, Hans.
2: Dankjewel, dat gaan we doen. En we gaan beginnen met Paul Young en het is Senza una Donna.

0: van 1 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Rotterdam-West is vanmorgen een niet ontplofte brandbom ontdekt. Een voorbijganger zag het liggen half in de bosjes aan de Zwaarde Kroonstraat. Volgens de man die de bom zag liggen, zat er ook een ontstekingsmechanisme bij. De politie bevestigt dat de molotovcocktail is aangetroffen. Het onderzoek daarna dat loopt nog steeds. Voor de derde dag op rij wordt de actie gevoerd door Geef Tegengas bij de havenspoorlijn. Zo'n 20 man is gaan zitten bij de Waalhaven bij Pernis. Het treinverkeer is volledig stilgelegd. Het protest is gericht tegen de rol die de haven Rotterdam speelt bij oorlogsmisdaden en mensenrechten schendingen, doordat wapens en onderdelen via de haven Rotterdam worden doorgevoerd. Een man uit Rhone heeft zijn rijbewijs vannacht moeten inleveren. Hij zat dronken achter het stuur en was betrokken bij een aanrijding. De politie zag hem rijden en gaf hem een stopteken. Die achtervolging begon vervolgens aan de Driemansteeweg. En uiteindelijk vond de politie het voertuig gecrashed aan, maar de bestuurder die zat er niet meer in. Die vonden ze thuis in bed, waar hij deed alsof hij sliep. Maar op het politiebureau bleek dat hij bijna 4 keer de toegestaande hoeveelheid alcohol in zijn bloed had voor een ervaren bestuurder. Hij moest zijn rijbewijs inleveren en moet verplicht meerdere cursussen volgen, schrijft de politie. Tankstations in Nederland verdienen niets extra's aan de hoge benzineprijzen op dit moment, blijkt uit onderzoek van de consumentenmarkt. De winstmarge is net zo hoog als voor de oorlog in Iran. Tankstations kopen de olie voor een hogere prijs in en verkopen de benzine ook weer voor een hogere prijs. Er is wel een tak bij de oliebedrijven die veel meer winst maakt, en dat is vooral bij de raffinage. Dat bleek ook wel uit de kwartaalrapportages. Vanwege de hoge benzineprijzen houdt de ACM de situatie sterk in de gaten. Het weer, zonnig en droog. Aan het begin van de middag gaat het even regenen. Het wordt opmerkelijk fris met slechts 12 graden. Vanavond af en toe zon, plaatselijk een bui. En morgen ook af en toe zon. In de middag meer bewolking en dan wordt het een graad of 13. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
3: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental. De verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
4: Padellen? Pluto Sports. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sports. Adidas, Het en Babolat. Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
5: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
0: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en

0: nieuws van 2 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Rotterdam-West is vanmorgen een niet ontplofte brandbom ontdekt. Een voorbijganger zag het liggen half in de bosjes aan de Zwaarde Kroonstraat. Volgens de man die de bom zag liggen, zat er ook een ontstekingsmechanisme bij. De politie bevestigt dat de molotovcocktail is aangetroffen. Het onderzoek daarna dat loopt nog steeds. Voor de derde dag op rij wordt de actie gevoerd door Geef Tegengas bij de havenspoorlijn. Zo'n 20 man is gaan zitten bij de Waalhaven bij Pernis. Het treinverkeer is volledig stilgelegd. Het protest is gericht tegen de rol die de haven Rotterdam speelt bij oorlogsmisdaden en mensenrechten schendingen, doordat wapens en onderdelen via de haven Rotterdam worden doorgevoerd. Een man uit Roon heeft zijn rijbewijs vannacht moeten inleveren. Hij zat dronken achter het stuur en was betrokken bij een aanrijding. De politie zag hem rijden en gaf hem een stopteken. Die achtervolging begon vervolgens aan de Driemansteeweg. En uiteindelijk vond de politie het voertuig gecrashed aan, maar de bestuurder die zat er niet meer in. Die vonden ze thuis in bed, waar hij deed alsof hij sliep. Maar op het politiebureau bleek dat hij bijna 4 keer de toegestaande hoeveelheid alcohol in zijn bloed had voor een ervaren bestuurder. Hij moest zijn rijbewijs inleveren en moet verplicht meerdere cursussen volgen, schrijft de politie. Tankstations in Nederland verdienen niets extra's aan de hoge benzineprijzen op dit moment, blijkt uit onderzoek van de consumentenmarkt. De winstmarge is net zo hoog als voor de oorlog in Iran. Tankstations kopen de olie voor een hogere prijs in en verkopen de benzine ook weer voor een hogere prijs. Er is wel een tak bij de oliebedrijven die veel meer winst maakt, en dat is vooral bij de raffinage. Dat bleek ook wel uit de kwartaalrapportages. Vanwege de hoge benzineprijzen houdt de ACM de situatie sterk in de gaten. Het weer, zonnig en droog. Aan het begin van de middag gaat het even regenen. Het wordt opmerkelijk fris met slechts 12 graden. Vanavond af en toe zon, plaatselijk een bui, en morgen ook af en toe zon. In de middag meer bewolking en dan wordt het een graad of 13. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A4 Amsterdam richting Den Haag staat file tussen Roelofarensveen en Zoeterwoude Rijndijk 6 kilometer met ruim 10 minuten vertraging. Er ligt daar wat rommel op de weg. De rechte rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
4: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental. De verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
5: Padellen? Pluto Sports. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sports. Adidas, Het en Babolat. Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
6: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en

come near the day.

0: Rechtsstad, jouw radio. Rechtsstad FM. Met het nieuws van 3 uur.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De mensen die nog aan boord zijn van het cruiseschip Hondius moeten 6 weken in quarantaine blijven. Dat is besloten na de uitbraak van het hantavirus daar. De quarantaineperiode is al ingegaan op 6 mei. En dat betekent dat de mensen tot 17 juni geen contact met anderen mogen hebben. Ze moeten in thuisquarantaine in een aparte ruimte in huis en afstand houden tot hun huisgenoten, staat in een brief van de GGD. Het schip komt naar verwachting over 4 dagen aan in Rotterdam. Waar het cruiseschip afmeert is nog niet bekend. Gekozen is voor Rotterdam omdat de havenstad betere plekken heeft waar het schip kan afmeren dan thuishaven Vlissingen. De politie heeft vannacht in Zwijndrecht 5 verdachten aangehouden na een eerdere ladingdiefstal. Bij een transportbedrijf in Roon was een aanhanger verdwenen en daarop zou volgens een 112-journalist een container hebben gestaan vol kleding van het merk Michael Kors. Agenten zagen later die nacht een trailer staan in de omgeving van de Ringdijk in Zwijndrecht. Enkele mannen gedroegen zich verdacht in de buurt van de container en zij zijn aangehouden. De verdachten komen uit onder meer Rotterdam en Vlissingen. En in de container stond kleding van het merk Michael Kors. De vakbonden FNV, CNV en VCP zeggen dat ze gaan actie voeren als het kabinet niet binnen 2 weken de plannen voor de sociale zekerheid van tafel haalt. De bonden eisen dat de bezuiniging op de WW, de WIA en de verhoging van de AOW-leeftijd worden geschrapt. Volgens het kabinet zijn de ingrepen nodig omdat de uitkeringen betaalbaar moeten blijven. De vakbonden vinden dat de rekening nu eenzijdig terechtkomt bij werkenden, gepensioneerden en mensen die een uitkering krijgen. En een KLM-vlucht van Malaga naar Schiphol is afgelopen weekend later opgestegen dan bedoeld, na onrust die ontstond vanwege een wifi-naam. Een passagier had zijn telefoon ingesteld als wifi-hotspot met de naam Alua Akbar, er is een bom aan boord. De KLM schakelde meteen de Spaanse autoriteiten in en die lieten het vliegtuig ontruimen en controleren, maar er is niks verdachts gevonden. Wie de hotspot had ingesteld is niet meer achterhaald. En ook kan KLM niet zeggen of de actie nog gevolgen krijgt voor degene die ervoor verantwoordelijk is. Het weer, eerst nog regen, later keert de zon weer terug. Het is vandaag 12 graden. Vanavond kans op een bui, in de nacht is het weer droog. Het koelt af tot 7 graden vannacht. Morgen is het af en toe zonnig, maar in de middag neemt wel de bewolking toe, blijft droog. Het wordt dan 13 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Een file in het westen van het land en die staat op de A4 van Amsterdam naar Den Haag. Bij Hoogmaden is een vrachtwagen gestrand met pech. Die wordt elk moment geborgen. Alleen nu staat er nog 8 kilometer file met een kleine 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
4: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
5: Padellen? Pluto Sports. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sports. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
6: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.

0: stad, jouw radio. Trends.nl. Met het nieuws van 4 uur.
1: Ik ben Maurice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De politie heeft een einde gemaakt aan de derde blokkeeractie op rij van Geef Tegengas in de Rotterdamse haven. De 20 actievoerders zijn opgepakt en weggevoerd. Vanochtend liepen zo'n 20 demonstranten de havenspoorlijn op bij de Vondelingenweg ter hoogte van Pernis. Ze ketenden zich aan elkaar vast uit protest tegen het doorvoeren van wapens naar het Midden-Oosten vanuit Rotterdam. De politie heeft urenlang niet ingegrepen, maar aan het eind van de ochtend besloot de burgemeester om de demonstratie niet langer toe te staan. Geef Tegengas sluit meer acties niet uit. Het is onacceptabel dat op een gevel van een Rotterdamse huisartsenpost een antisemitische videoclip was te zien, schrijft minister Hermans. In een brief laat Hermans aan de Kamer weten dat de vertoning afgelopen maart bij huisartsenpost Zuidplein niet kan. De video zorgde ervoor dat niet iedereen zich thuis voelt bij de huisartsenpost, zegt Hermans. In de video waren bombardementen op Israëlische burgers te zien op muziek van het nummer Boom Boom Tel Aviv. Justitie en de gemeente Rotterdam doen nog onderzoek naar de video. De huisartsenpost heeft geen vergunning voor het laten zien van een video op een scherm aan de gevel, zo heeft de gemeente ontdekt. De mensen die nog aan boord zijn van het cruiseschip Hondius moeten 6 weken in quarantaine blijven, net als de passagiers die dit weekend al van boord zijn gegaan. Dat is besloten na aanleiding van de uitbraak van het Hantavirus. De quarantaineperiode is al ingegaan op 6 mei... en dat betekent dat de mensen tot 17 juni geen contact met anderen mogen hebben. Ze moeten in thuisquarantaine blijven in een aparte ruimte en afstand houden tot hun huisgenoten, zo staat in een brief van de GGD. Het schip komt naar verwachting over 4 dagen aan in Rotterdam. Waar het cruiseschip afmeert is nog niet duidelijk. Gekozen is voor Rotterdam omdat de havenstad betere plekken heeft waar een schip kan afmeren dan de thuishaven Vlissingen. De politie heeft vannacht in Zwijndrecht 5 verdachten aangehouden na een eerdere ladingdiefstal. Bij een transportbedrijf in Roon was een aanhanger verdwenen en daarop stond een container vol kleding van het merk Michael Kors. De waarde was zo'n 2,5 ton. Agenten zagen later die nacht een trailer staan in de omgeving van de Ringdijk in Zwijndrecht. Enkele mannen gedroegen zich verdacht in de buurt van de container. Ze zijn aangehouden. Verdachten komen onder meer uit Rotterdam en Vlissingen. En eenmaal geopend bleek dat er in de container kleding stond van het merk Michael Kors. Het weer, het is vandaag een graad of 12. De regen trekt weg en de zon keert terug. Vanavond is er nog wel weer kans op een bui, maar in de nacht wordt het dan weer droog. Het koelt af tot 7 graden. Morgen hebben we af en toe zon, droog en in de middag meer bewolking. Het wordt dan 13 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ook in het westen van het land begint de avondspits langzaam maar zeker te beginnen. Het zijn vooral korte dagelijkse files. De meeste hebben van hooguit 5 tot 10 minuten oponthoud. Eén uitzondering, dat is de A4 van Amsterdam naar Rotterdam. Bij Den Haag-Zuid gebeurde zojuist een ongeluk. Er staat er 8 kilometer file met een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
4: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental. De verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
5: Padellen? Pluto Sports. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sports. Adidas, Het en Babolat. Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
6: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM. Oh yeah.
7: staat. Jouw radio.
8: Swingende hitmiddag.
9: Drechtstad FM.
10: Hey, hallo. Opnieuw een vol uur lang grenzeloos muziekplezier op de nummer 1 uit de Drechtstreek. Hit Radio op zijn allerheetst. Met Theo.

0: plaat heel veel gedraaid. De toenmalige radiopiraat Delta 90. Zonder flauwekul hoorde jij muziek van Redbox.
1: De swingende hitmiddag factchecker. De volgende uitspraak is door de zevenkoppige redactie beoordeeld met het predicaat waarheid als een koe.
0: Sommige mannen zijn uitslovers.

tijdje zingen. En ze zei voor het eerst tegen ons, ze zong voor het eerst tegen ons, Touch Me, Samantha Fox. Ja, aanraken met haar zeker wel. Goedemiddag, de swingende hitmiddag vandaag, 11 mei, het begin van de ijsheilige. Dat betekent dat de nachtvorst dan meestal uit het land is.

0: automobilist in de spits. Handen goed aan het stuur, blik vooruit en vooral even niet letten op Theo van Gameren.
1: Luister elke dag naar Theo van Gameren.
2: Vooruit, laat je flitsend opvoeden. De swingende hitmiddag met 5 sterren kwaliteit. Je wordt van top tot teen bedolven onder de hits.
3: Driemaal nationaal in de Polderpop Stampot.

Groen van de AWB. Ook in het westen van het land is het langzaam en zeker drukker aan het worden op de weg. De avondspits staat op het punt, of is al begonnen eerlijk gezegd. De meeste oponthoud zien we daar nu op de A4 onder andere, van Amsterdam naar Rotterdam. Voor Den Haag-Zuid gebeurde een ongeluk. De weg is zojuist vrijgegeven met een vertraging van een kwartier. En de A20 hoeft nog 15 Gouda voor Moordrecht 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

hele leuke dames. Nog steeds. Al zijn het er nu nog maar 5, want er 1 is er overleden. Ria Briefjes. Goeiedag, jij hoorde Boys. In de swingende hitmiddag op Atos Radio onder Stad FM. En die polderpopstandpot begonnen we met muziek van Max Wenner. Heel mooie plaat over iets wat realiteit is op dit moment in Nederland. Rain in May. Goeiedag, de swingende hitmiddag nu met Phil Collins. I can feel

0: van 5 uur.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De politie heeft vannacht in Zwijndrecht 5 verdachten aangehouden na een eerdere ladingdiefstal. Bij een transportbedrijf in Roon was een aanhanger verdwenen en daarop stond een container vol tassen van het merk Michael Kors, ter waarde van 2,5 ton. Agenten zagen later die nacht diezelfde trailer openstaan in de omgeving van de Ringdijk in Zwijndrecht en enkele mannen stonden erbij. Zij zijn aangehouden. De verdachten komen onder meer uit Rotterdam en Vlissingen. De politie heeft een einde gemaakt aan de derde blokkeeractie op rij van Geef Tegengas in de Rotterdamse haven. De 20 actievoerders zijn opgepakt en weggevoerd. Vanochtend liepen zo'n 20 demonstranten de havenspoorlijn op bij de Vondelingenweg ter hoogte van Pernis. En ze ketenden zich aan elkaar vast uit protest tegen het doorvoeren van wapens naar het Midden-Oosten vanuit Rotterdam. De burgemeester besloot in de loop van de ochtend om de demonstratie niet langer toe te staan. Geef Tegengas sluit meer acties niet uit. Het is onacceptabel dat op een gevel van een Rotterdamse huisartsenpost een antisemitische videoclip was te zien, schrijft minister Hermans. In een brief laat Hermans aan de Tweede Kamer weten dat de vertoning afgelopen maart bij huisartsenpost Zuidplein niet kan. De video zorgt ervoor dat niet iedereen zich thuis voelt bij de huisartsenpost, zegt Hermans. En dat kan niet bij een medische post. In de video waren bombardementen op Israëlische burgers te zien op muziek van het nummer Boom Boom Tel Aviv. Justitie en de gemeente Rotterdam doen nog onderzoek naar de video. Een KLM-vlucht van Malaga naar Schiphol is afgelopen weekend later opgestegen na onrust die ontstond vanwege een wifi-naam. Een passagier had zijn telefoon ingesteld als wifi-hotspot met de naam Alua Akbar, er is een bom aan boord. De KLM schakelde meteen de Spaanse autoriteiten in en die lieten het vliegtuig ontruimen en controleren. Er bleek geen sprake van iets verdachts. Wie de hotspot had ingesteld, is niet meer te achterhalen. Het weer wisselend bewolkt. Af en toe nog een bui. In de nacht is het weer droog. Het koelt vannacht af naar 7 graden. Morgen hebben we een dag met af en toe zon. In de middag meer bewolking, blijft wel droog. Morgen wordt het 13 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ja, we hebben in het westen van het land weer te maken met een normale avondspits, nu alle vakantieperiodes voorbij zijn. De meeste files zijn dagelijks en hebben niet al te veel vertraging. Maar er zijn altijd uitzonderingen, zoals nu ook de A4 Amsterdam richting Den Haag. Voor Leidschendam 8 kilometer file rijden met een kwartier oponthoud. Veel vertraging op de A12 van Den Haag naar Arnhem. Tussen Harmelen en Bunnik staat 11 kilometer file en dat kost je bijna 3 kwartier. De linkerrijstrook is daar dicht. Verder valt nog op de A20 Hoek van Holland richting Gouda. Voor Knoop het Gouwe 10 minuten vertraging. En de A44 is ook druk. Amsterdam richting Den Haag. Voor Wassenaar staat 3 kilometer file en dat kost je 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
4: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
5: Padellen? Pluto Sports. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sports. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
6: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
0: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7.

Peter Groen van de AWB. Ook in het westen van het land hebben we weer te maken met een normale avondspits. Voor de maandag is zelf iets drukker dan gebruikelijk. Weinig bijzonderheden, dus het zijn vooral veel dagelijkse files. Zoals de A4 Amsterdam richting Rotterdam. Voor Den Haag-Zuid 11 kilometer met 20 minuten oponthoud. De A12 Den Haag richting Utrecht. Tussen Harmelen en Houten gebeurde ook een ongeluk. De weg is vrij, maar de vertraging nog 20 minuten. En tenslotte valt ook nog op de A16 Rotterdam richting Breda. Voor knooppunt Ridderkerk 4 kilometer met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

go. It ain't no country club either.

0: 6 uur.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Net als het Albert Schweitzer ziekenhuis in Dordrecht denkt ook het Spijkenisse Medisch Centrum aan nieuwbouw op de parkeerplaats. Het nieuwe ziekenhuis in Spijkenisse zou dan deels betaald kunnen worden door nieuwbouwwoningen neer te zetten op de huidige locatie. De grond is eigendom van het Spijkenisse ziekenhuis. Het huidige ziekenhuis is aan vernieuwing toe en verkleining. Het pand dateert van 1990, maar destijds zat er een volwaardig ziekenhuis in. Maar inmiddels is het Spijkenisse Medisch Centrum dat niet meer. Het kabinet komt binnen een paar weken met een voorstel voor vakbonden en werkgevers. Minister Veilbrief wil hen weer om tafel krijgen na een ultimatum van de vakbonden. Die eisten vanochtend dat de bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan. Als dat niet voor het eind van de maand gebeurt, komen de acties, zeggen de bonden. Ze zijn niet te spreken over de bezuinigingen op de WW en de arbeidsongeschiktheidsuitkering WIA en de extra verhoging van de AOW-leeftijd. Het kabinet zegt dat al die maatregelen nodig zijn om de uitkeringen betaalbaar te houden. Justitie beschuldigt de man die is opgepakt na de explosie bij het D66-kantoor in Den Haag van terrorisme. De 37-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats heeft zelf nog geen verklaring afgelegd. Maar een explosie gericht tegen een kantoor van een politieke partij jaagt een deel van de bevolking angst aan, zegt justitie. En dus is sprake van terrorisme volgens het OM. De man blijft nog zeker 2 weken in de cel. Afgelopen donderdag waren er zo'n 30 mensen van de jongerenorganisatie van D66 in het pand in Den Haag, toen er een vuurwerkbom door de brievenbus werd gegooid. Niemand raakte gewond. De politie heeft een einde gemaakt aan de derde blokkeeractie op rij van Geef Tegengas in de Rotterdamse haven. De 20 actievoerders zijn opgepakt en weggevoerd. Er liepen vanochtend zo'n 20 demonstranten de havenspoorlijn op bij de Vondelingenweg ter hoogte van Pernis. Ze ketenden zich vast uit protest tegen het doorvoeren van wapens naar het Midden-Oosten vanuit Rotterdam. Geef Tegengas sluit meer acties niet uit. Het weer is wisselend bewolkt. Af en toe kan er een bui vallen. Maar in de loop van de nacht wordt het overal droog. Het koelt af tot 7 graden. Morgen hebben we af en toe zon. In de middag neemt de bewolking toe, maar dan blijft het droog. Het wordt morgen 13 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Nog altijd ruim 100 kilometer file in het westen van het land. En het zijn vooral dagelijkse files. Maar een paar springen eruit. Om te beginnen de A4 in Amsterdam richting Rotterdam. Tussen Hoogbaden en Den Haag-Zuid 20 kilometer file met 25 minuten vertraging. Wat verder opvalt is de A20 Hoek van Holland richting Gouda. Voor Moordrecht staat 6 kilometer file met 10 minuten oponthoud. Dezelfde A20, maar dan de andere kant op. Tussen knooppunt Gouwen en Nieuwekerk aan de IJssel 4 kilometer met een kleine 10 minuten vertraging. En tenslotte is er ook een file weer op de A44 van Amsterdam naar Den Haag. Voor Wassenaar Centrum staat 2 kilometer. Kost je een kleine 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
4: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via click and drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
5: Padellen? Pluto Sports. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sports. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
6: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
7: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en

Kees Groen van de AWB. De laatste files van de avondspits ook in het westen van het land. Dat opvalt op de A13 Rotterdam richting Den Haag. Voor Delft-Noord een kleine 10 minuten vertraging. A20 Klont richting Gouda. Voor Moordrecht ook 10 minuten oponthoud. En er staat zo'n 6 kilometer file. En tenslotte geldt dat ook voor de A20 in de andere richting. Van Gouda naar Hoek van Holland. Voor Nieuwekerk aan de IJssel. Zoals gezegd, 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Kerststad, jouw radio. Kerststad FM. Met het nieuws van 7 uur.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Net als het Albert Schweitzer ziekenhuis in Dordrecht denkt ook het Spijkenisse Medisch Centrum aan nieuwbouw op de parkeerplaats. Het nieuwe ziekenhuis in Spijkenisse zou dan deels betaald kunnen worden door de nieuwbouwwoningen die moeten worden neergezet op de huidige locatie. De grond is eigendom van het Spijkenisse ziekenhuis zelf. Het huidige ziekenhuis is aan vernieuwing toe en verkleining. Het pand dateert van 1990. Destijds zat er een volwaardig ziekenhuis in, maar inmiddels is het Spijkenisse Medisch Centrum dat niet meer. Woonwagenbewoners in Dordrecht zijn boos op de gemeente. Die wil dat hun kamp verhuist naar Wielwijk. Op de huidige plek aan de Brandsbuistraat moet nieuwbouwwijk Maasterras verrijzen. De huidige bewoners zeggen dat met hen niet is overlegd. De gemeente had eerst 7 mogelijke plekken, maar uiteindelijk heeft de gemeente zelf de keuze gemaakt, zeggen de bewoners tegen RTV Dordrecht. Ze zijn naar de rechter gestapt. Het kabinet komt binnen een paar weken met een voorstel voor vakbonden en werkgevers. Minister Veilbrief wil hen weer om tafel krijgen na een ultimatum van de vakbonden. Die eisten vanochtend dat de bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan. Als dat niet voor het eind van de maand gebeurt, komen de acties, zeggen de bonden. Ze zijn niet te spreken over de bezuiniging op de WW en de arbeidsongeschiktheidsuitkering WIA en de extra verhoging van de AOW-leeftijd. Het kabinet zegt dat er maatregelen nodig zijn om de uitkeringen betaalbaar te houden. Er komen Europese sancties tegen gewelddadige Israëlische kolonisten. De EU heeft dat besloten vanwege aanhoudende aanvallen op Palestijnen. Daarnaast komen er nieuwe strafmaatregelen tegen kopstukken van Hamas en tegen extreemrechtse groeperingen in Israël. De EU wil laten zien dat extremisme en geweld niet zonder gevolgen kunnen blijven, zegt EU-commissaris Kallas. De sancties lagen al langere tijd op tafel, maar Hongarije blokkeerde ze steeds. Nu daar een nieuwe premier is, is ook het Hongaarse veto verdwenen. Het weer, het is de komende tijd wisselend bewolkt. Af en toe kan er nog een bui vallen, maar in de nacht wordt het overal weer droog. Het koelt af tot 7 graden. Morgen hebben we af en toe zon, in de middag meer bewolking, maar het blijft wel droog. Morgen is 13 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. 1 file nog in het westen van het land en die staat op de N223 Delft richting Hoek van Holland. Bij Hoek van Holland 2 kilometer file met een kleine 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dordrechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
3: Oh yeah, jouw stad, jouw radio.
0: Flashback.
3: Dordrechtstad FM.
4: Ken je dat gevoel? Zo van, hey, ik ken die plaat. Dat is een tijd geleden. Wedden dat je naar Flashback zit te luisteren?

Baby Don't Care. Je hoort een plaatje van The Beatles uit 1965. En dat was de eerste in deze aflevering van Flashback. Tot 9 uur vanavond zijn we weer lekker bij je met die heerlijke gouden oude plaatjes. Waarin we de nadruk leggen op de jaren 70 en 80 van de vorige eeuw. En daar zitten toch mooie dingetjes tussen. Om 7:30 de vertaling van een plaatje. Dat is er deze week eentje uit 2002. Eentje die je niet zo gauw verwacht. Maar wel lekker is om naar te luisteren. Tweede uur, de verjaardagen, de weken in de feitjes. En daartussendoor allemaal heel veel lekkere muziek. Zoals bijvoorbeeld deze van EWF. Ik neem je mee naar 1978. Het Fantasy.

Zonder liefde, warme liefde, waai de wind, de stomme wind. Zonder liefde, warme liefde, wind de zee, de grijze zee. Zonder liefde, warme liefde, leidt het licht, het donker licht. En schuurt het zand over mijn land, mijn platteland, mijn Vlaanderenland. Ai, Marieke, Marieke.

waai de wind, c'est fini. Zonder liefde, warme liefde, weent de zee, déjà fini. Zonder liefde, warme liefde, leidt het licht, tout est fini. En scheurt het zand over mijn land.

plaat van Mitch Ure, toen hij nog deel uitmaakte van Ultravox. Uit 1981 hoorde je Vienna. Deze is de andere kant van de plas, oftewel afkomstig uit Engeland. We luisteren naar Smokey hier op Drechtstad FM en Atels Radio. Lay back in the arms of someone.

Chris Norman en Smokey en Lay Back in the Arms of Someone. In, even denken, 1979 brachten de Bee Gees een album uit, Spirits Having Flown. En daar stond een nummer op, dat heette Tragedy. 20 jaar later kwamen we in 1999 uit, had je een bandje. We staan eruit wat jongens en meisjes die dachten van, god, dat was wel een leuk plaatje. Laten we daar eens een covertje van maken. Nou, dat deden ze. Het werd nog een hit ook. Dit is Steps, Tragedy.

Steps. Ik prefereer die van de Bee Gees, dat dan weer wel. Maar het is een keer leuk om te luisteren. Mocht je net die radio aanzetten, het is er 5 minuten voor 7:30. Hier op de Rechtsstaat FM en Apelzee TV. Doe een plaatje uit 1987. Die is van Desireless en die gaat op reis.

Voyage, Voyage. Je hoorde Desireless, een plaatje uit, wat was het, 1900 en ver geleden, 87 alweer. Het is zo goed als 7:30. En dan weet je dat het tijd is voor de vertaling van deze week. Eerder zei ik al, het is een plaatje uit 2002. Elke keer wanneer ik mijn ogen sluit, kan ik duidelijk zien hoe jouw stralende lach door mijn donkerste dromen komt. Ik had nooit gedacht dat ik mezelf zo dichtbij zou vinden. Ik kan voelen hoe jouw zoete liefkozingen alle eenzaamheid wegwassen die ik eens in mijn hart voelde. Als je mijn gedachten kon lezen, weet ik zeker dat je kan vinden waar je naar zocht. Bevrijd me van wanhoop. Er is zoveel te delen als je je aan mij overgeeft. Fluister in mijn oor woorden die ik wil horen. Ik moet een weg vinden naar jouw hart. Ik moet jouw liefde krijgen. Je weet dat ik jouw liefde nodig heb. Je bent als een engel in vermomming. Ik voel me alsof ik in de hemel ben. Wanneer je naar me toe loopt, ben je zo geheimzinnig. De vlinders in mijn buik moeten een teken van liefde zijn. Niemand kan dat ontkennen. Mijn verlangen naar jouw liefde is als een nieuwe horizon die alleen minnaars zoals jij en ik zien. Heilige liefde zal het begin zijn van heilige nachten. Ik zal van je houden tot mijn dood.

Zo kan je zien dat als je het rustig leest, het niet altijd een rustige plaat hoeft te zijn. In de vertaling, zeker de doorsnijding die wij altijd doen op maandagavond. Je hoorde Liberty X en Got to Have Your Love. En deze is oud. Uit 1961 afkomstig. The Tokens. En Clarence slaapt vannacht. Oftewel, The Lion Sleeps.

Hawkins en The Lion Sleeps Tonight. En die andere die we kennen is natuurlijk van Tight Fit uit 1982. En dan heeft Joling hem ook ooit nog eens een keer dunnetjes gedaan. En dat was dan wel weer later. Ja, dan zou het leuk zijn als je op een knop drukte en dat hij het dan ook wilde doen. Doet het niet, doen we het zo. Is nog wel eens leuk als je een dingeltje kan draaien tussendoor. Nou, gaan we maar besluiten en opnieuw starten. Weer een bug. Weer een gevonden. Vervelend is dat. Dit is ABBA en Chiquitita.

0: let us night in the pips. En home is where the heart is. Plaatje 1977. En ik mag wel zeggen, ik vond het een verleden plaatje.
1: Jij ook?
0: Deze is gewoon fout. Super fout. Maar wel leuk. Last Ketchup. De Ketchup Song.

Ketchup en de Ketchup Song uit 2002. 19:54 is het op de klok. En dat houdt in dat we nog twee plaatjes te gaan hebben. En dan is het eerste uur alweer voorbijgevlogen op deze maandag. Het is 11 mei 2026. Mocht je de radio net uitzetten of aanzetten, uitzetten, dat moet je zeker niet doen. Maar net aanzetten, dan heb je een heleboel leuke plaatjes gemist. Maar dankzij uitzending gemist kan je het in ieder geval altijd nog terugluisteren. En anders donderdag tussen 5 en 7 op Atos en tussen 7 en 9 op Atos.

Lucy, Jordi en Lay Your Love On Me. We hebben nog bij de laatste hit, de eerste uurtje. Die beukt er ook lekker in. Hoe heet het plaatje eigenlijk? Ja, zoiets. Takka, takka, takka, takka, takka, takka, takka. Nou, zoiets. 1972 komt het van en dat is van Paco Paco. Ik zie je straks terug aan de andere kant van de Niels met The Rubits en Saturday Nights.

0: Het nieuws van 8 uur.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Net als het Albert Schweitzer ziekenhuis in Dordrecht denkt ook het Spijkenisse Medisch Centrum aan nieuwbouw op de parkeerplaats. Het nieuwe ziekenhuis in Spijkenisse zou dan deels betaald kunnen worden door de nieuwbouwwoningen die moeten worden neergezet op de huidige locatie. De grond is eigendom van het Spijkenisse ziekenhuis zelf. Het huidige ziekenhuis is aan vernieuwing toe en verkleining. Het pand dateert van 1990. Destijds zat er een volwaardig ziekenhuis in, maar inmiddels is het Spijkenisse Medisch Centrum dat niet meer. Woonwagenbewoners in Dordrecht zijn boos op de gemeente. Die wil dat hun kamp verhuist naar Wielwijk. Op de huidige plek aan de Brandsbuistraat moet nieuwbouwwijk Maasterras verrijzen. De huidige bewoners zeggen dat met hen niet is overlegd. De gemeente had eerst 7 mogelijke plekken, maar uiteindelijk heeft de gemeente zelf de keuze gemaakt, zeggen de bewoners tegen RTV Dordrecht. Ze zijn naar de rechter gestapt. Het kabinet komt binnen een paar weken met een voorstel voor vakbonden en werkgevers. Minister Veilbrief wil hen weer om tafel krijgen na een ultimatum van de vakbonden. Die eisten vanochtend dat de bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan. Als dat niet voor het eind van de maand gebeurt, komen de acties, zeggen de bonden. Ze zijn niet te spreken over de bezuiniging op de WW en de arbeidsongeschiktheidsuitkering WIA en de extra verhoging van de AOW-leeftijd. Het kabinet zegt dat er maatregelen nodig zijn om de uitkeringen betaalbaar te houden. Er komen Europese sancties tegen gewelddadige Israëlische kolonisten. De EU heeft dat besloten vanwege aanhoudende aanvallen op Palestijnen. Daarnaast komen er nieuwe strafmaatregelen tegen kopstukken van Hamas en tegen extreemrechtse groeperingen in Israël. De EU wil laten zien dat extremisme en geweld niet zonder gevolgen kunnen blijven, zegt EU-commissaris Kallas. De sancties lagen langere tijd op tafel, maar Hongarije blokkeerde ze steeds. Nu daar een nieuwe premier is, is ook het Hongaarse veto verdwenen. Het weer, het is de komende tijd wisselend bewolkt. Af en toe kan er nog een bui vallen, maar in de nacht wordt het overal weer droog. Het koelt af tot 7 graden. Morgen hebben we af en toe zon, in de middag meer bewolking, maar het blijft wel droog. Morgen is 13 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
2: Oh yeah, jouw stad.
0: Flashback.
2: Drechtstad FM.
3: Ken je dat gevoel? Zo van, hey, ik ken die plaat. Dat is een tijd geleden. Wedden dat je naar Flashback zit te luisteren? I'm gonna jump.

Tina Turner en You're the Best. Even wat verder terug in de tijd. Met nadruk op de jaren 70 en 80. Maar alles daaromheen, dat doen we natuurlijk ook in flashback. Dus ook deze. Uit 1968 is dit Marvin Gaye. En I Heard It Through the Grapevine.

Tijd voor de verjaardagen van 11 mei door de eeuwen heen. Nou ja, door de eeuw heen. 1926 beginnen we met Teddy Scholten, een Nederlandse zangeres. Overleed in 2010 en was ooit de winnares van het Eurovisie Songfestival. In 1959 werd in Cannes gehouden en ze won daar met een beetje. Verliefd is iedereen, dat weet je. Maar een beetje. 1941 dan Eric Burdon, Engelse zanger van The Animals. En 1943 op 11 mei Les Chadwick, de Engelse bassist van Gary and the Pacemakers. 1947 dan Butch Trucks, een Amerikaanse drummer van The Allman Brothers. Ook jarig vandaag. Twee keer 1955 Mark Herndon, een Amerikaanse zanger van Alabama. En de Nederlandse toetsenist van de Frank Boeiengroep Jos Haagmans. Nou, dan gaan we naar de draaitip van vandaag. En dan gaan we het hebben over de Engelse zanger Eric Victor Burdon. Is vooral bekend geworden als zanger van The Animals. Hij werd door het blad Rolling Stone als 57ste geplaatst op de lijst met de grootste zangers aller tijden. In 1958 had Alan Price de Alan Price Combo opgericht. Maar kort nadat Burdon zich in 1962 had aangesloten bij die band, werd de naam veranderd in The Animals. De groep combineerde de blues met rock en in de Verenigde Staten waren zij een van de toonaangevende bands van de British Invasion. The Animals hadden diverse grote hits, waaronder natuurlijk The House of the Rising Sun, die in Amerika nadat het werd uitgebracht meteen doorstoten naar de eerste plaats. In Nederland kwam dit nummer echter nooit voor in de top 40. Niet omdat het niet goed genoeg was, maar om de eenvoudige reden dat het op het moment van uitbrengen van dit nummer in 1964 de Nederlandse top 40 nog niet eens bestond. Daarom vanavond als draaitip de hoogste notering van The Animals in de Nederlandse top 40. Bring It On Home To Me. Het nummer kwam op 15 mei 1965 op nummer 19 binnen. Stond 15 weken in de hitparade. Met als hoogste notering nummer 3. En best lekker om even naar te luisteren op deze maandag. Animals.

blijft toch een eerlijke plaat, deze van Queen uit 1989. Je hoorde Breakthrough op je radio. In jouw radio natuurlijk, de Drechtstad FM en Atos RTV. Atos Radio. Het flashback. Lekkere gouden oude plaatjes. Dit is van Mutt.

0: hoorde een plaatje van Mutt uit 1975 en Show Me You're a Woman.
1: Flashback.
0: In Flashback is de tijd voor de weetjes en de feitjes. Gedateerd op 11 mei 2026. En we starten best wel een poosje geleden. 1502. Christopher Columbus vertrekt voor zijn vierde en laatste reis naar West-Indië. Het is maar dat je het even weet. 1960 dan de hooggeplaatste nazi-functionaris Adolf Eichmann wordt in Argentinië door de Israëlische geheime dienst de Mossad opgepakt. Op 15 december 1961 werd hij door een Israëlische rechtbank als oorlogsmisdadiger veroordeeld. En daarop in de nacht van 31 mei op 1 juni 1962 geëxecuteerd door ophanging. 1964, nog steeds in het nieuws. De Rolling Stones worden de lunch geweigerd in de Grand Hotel in Bristol, waar zij op dat moment verblijven. Als reden wordt aangevoerd dat de Stones geen jasje en geen das dragen. Nee, natuurlijk. 1973, dan koningin Juliana beëdigt het nieuwe kabinet Den Uyl. En 1987, 11 mei, de musical... Nee, herstel. Billy Idol geeft een concert in San Francisco nadat hij tot tweemaal toe een schoen in zijn gezicht heeft gekregen die vanuit het publiek naar hem toegegooid worden. En dan vindt de zanger het wel genoeg en besluit hij het optreden te staken. Dan wel de musical, maar dat was in 1989. Cats gaat in Londen in première. De laatste voorstelling in Londen is op 11 mei 1992. De musical is dan precies 13 jaar te zien geweest en gaat de boeken in als de langstlopende musical op West End. 11 mei 1977, Deep Blue, de superschaakcomputer van IBM, verslaat Garry Kasparov. En dat is de eerste keer dat dit lukt. 2002 dan, ruim 500 Michael Jackson-fans demonstreren bij het gebouw van Sony Records in Berlijn. Ze verwijten het label dat er te weinig aan promotie is gedaan voor Michaels laatste album, Invisible. Dan naar 2011. Microsoft koopt voor 8,5 miljard dollar het bedrijf Skype. En nu is het ter ziele. 2012, na 65 jaar neemt Radio Nederland Wereldomroep afscheid van de Nederlandstalige uitzendingen. En de laatste, een beetje en dan wel een feitje, is niet zo leuk. Maar het gebeurde wel in 2020. De vijf ervaren surfers komen in zee bij Scheveningen om het leven. Te harde wind en te veel zeeschuim werden hen fataal. Dan zijn we toe aan het plaatje wat erbij hoort. De nummer 1 hit uit. Nou, 1979 van de Beatles en Get Back. Maar ja, we hadden de Beatles als eerste plaatje in deze aflevering van Flashback. Die stond alvast, dus deze slaan we over. Maar komen wel uit bij een hele mooie uit 1985. Dat is er eentje van een zanger die ooit deel uitmaakte van de de Commodores. Natuurlijk heb ik het over Lionel Richie. Nummer 1 hit uit 1985.

0: Free. DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Je luistert naar Drechtstad FM.
1: Flashback. Peter van Leiden.

1978 was het jaar dat dit een hit was in Nederland. Je hoorde de Jackson 5, oftewel de Jackson Brothers, oftewel de Jacksons en Blame It on the Boogie. Mag ik wat van je lenen? Ja, ze doen de gekste dingen om een plaatje te maken. Om help roepen. En dan er nog een band van maken. Je hoorde de SOS-band. Een Borrowed Love.

De geleende liefde van die SOS-band uit 1986. Je hoorde Borrowed Love. En nog een plaatje van eigen bodem. Anita Meijer samen met Hans Vermeulen. And the Alternative Way.

Dat was hem weer, deze aflevering van Flashback op 11 mei 2026. We sluiten hem af met een remix. De lange uitvoering van Street Life uit 1979. Die is voor Andy Crawford en de Crusaders. Volgende week maandag tussen 7 en 9 is er een nieuwe Flashback. Tot dan.

0: Kerststad, jouw radio. Kerststad FM. Met het nieuws van 9 uur.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Het cruiseschip Hondius kan voorlopig niet uitvaren. Vandaag zouden de laatste opvarenden van boord gaan, waarna de Hondius zou vertrekken naar Rotterdam. Het schip moet daar worden gedesinfecteerd nadat aan boord het hantavirus was uitgebroken. Zeker 3 opvarenden zijn daaraan bezweken. Maar door de harde wind is de evacuatie van de opvarenden vandaag stilgelegd. Daardoor kan de Hondius nog niet weg. Wanneer het schip nu in Rotterdam wordt verwacht is nog niet te zeggen. De reis van Tenerife naar Rotterdam duurt 5 dagen. Verdachten kunnen sneller terecht in het Pieterbaancentrum. De afgelopen jaren kon het tot 9 maanden duren voordat een verdachte in de forensisch-psychiatrische kliniek kon worden opgenomen. En die tijd is teruggebracht tot 3 of 4 maanden, ontdekte de NOS. Dat de wachttijd was opgelopen kwam door een grootscheepse verbouwing van het Pieterbaancentrum. Al die tijd was er minder plek. Ook was er een tekort aan personeel. Doordat verdachten langer moesten wachten op een observatie in de kliniek, liepen rechtszaken vertraging op, zoals het proces tegen Lucky, de verdachte van de dodelijke schietpartij in Zwijndrecht. De organisatie van housefestival Music On compenseert bezoekers van het feest dat afgelopen zaterdag niet doorging. Het festival in Amsterdam moest worden geannuleerd omdat de gemeente een feesttent afkeurde. De tent was een andere dan in de vergunningaanvraag stond. De organisatie stapte nog naar de rechter, maar die gaf de gemeente gelijk. De organisatie belooft het nu netjes te gaan oplossen voor alle 20.000 bezoekers. En het NOS Jeugdjournaal krijgt de ere zilveren Nipkoff-schijf. De redactie kreeg dat te horen in de talkshow Eva. De jury besloot de eervolle onderscheiding aan het Jeugdjournaal te geven, omdat het programma al 45 jaar complex nieuws begrijpelijk weet te maken voor jonge kijkers. Dat is belangrijk, zegt de jury, omdat het kinderen bij de samenleving betrokken houdt. Het weer, het is vanavond wisselend bewolkt en er kan af en toe een bui vallen. In de nacht is het overal droog. Het koelt af tot 7 graden. Morgen hebben we af en toe zon. In de middag neemt de bewolking toe, maar het blijft droog. En het is morgen 13 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
3: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
4: Padellen? Pluto Sports. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sports. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
5: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en

0: van 10 uur.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Het cruiseschip Hondius kan voorlopig niet uitvaren. Vandaag zouden de laatste opvarenden van boord gaan, waarna de Hondius zou vertrekken naar Rotterdam. Het schip moet daar worden gedesinfecteerd nadat aan boord het Hantavirus was uitgebroken. Zeker 3 opvarenden zijn daaraan bezweken. Maar door de harde wind is de evacuatie van de opvarenden vandaag stilgelegd. Daardoor kan de Hondius nog niet weg. Wanneer het schip nu in Rotterdam wordt verwacht, is nog niet te zeggen. De reis van Tenerife naar Rotterdam duurt 5 dagen. Verdachten kunnen sneller terecht in het Pieterbaancentrum. De afgelopen jaren kon het tot 9 maanden duren voordat een verdachte in de forensisch-psychiatrische kliniek kon worden opgenomen. En die tijd is teruggebracht tot 3 of 4 maanden, ontdekte de NOS. Dat de wachttijd was opgelopen kwam door een grootscheepse verbouwing van het Pieterbaancentrum. Al die tijd was er minder plek. Ook was er een tekort aan personeel. Doordat verdachten langer moesten wachten op een observatie in de kliniek, liepen rechtszaken vertraging op, zoals het proces tegen Lucky, de verdachte van de dodelijke schietpartij in Zwijndrecht. De organisatie van housefestival Music On compenseert bezoekers van het feest dat afgelopen zaterdag niet doorging. Het festival in Amsterdam moest worden geannuleerd omdat de gemeente een feesttent afkeurde. De tent was een andere dan in de vergunningaanvraag stond. De organisatie stapte nog naar de rechter, maar die gaf de gemeente gelijk. De organisatie belooft het nu netjes te gaan oplossen voor alle 20.000 bezoekers. En het NOS Jeugdjournaal krijgt de ere zilveren Nipkoff-schijf. De redactie kreeg dat te horen in de talkshow Eva. De jury besloot de eervolle onderscheiding aan het Jeugdjournaal te geven, omdat het programma al 45 jaar complex nieuws begrijpelijk weet te maken voor jonge kijkers. Dat is belangrijk, zegt de jury, omdat het kinderen bij de samenleving betrokken houdt. Het weer, het is vanavond wisselend bewolkt en er kan af en toe een bui vallen. In de nacht is het overal droog. Het koelt af tot 7 graden. Morgen hebben we af en toe zon. In de middag neemt de bewolking toe, maar het blijft droog. En het is morgen 13 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
2: Jouw stad. Jouw radio.
0: Triple play.
2: Drechtstad FM.
0: Triple Play is een programma waarin steeds 3 songs op een rij worden gedraaid. De onderwerpen variëren en kunnen alle kanten op, met als voorbeelden een artiest, een genre, een land enzovoort. Het programma biedt voor elk wat wils, met veel muziek en weinig woorden. Samenstelling en presentatie, Kees de Haan.
3: Kees de Haan.
0: Triple Play.
3: Kees de Haan.
0: Ik heet je van harte welkom en wens je veel luisterplezier.

0: Ik duik in de glamoureuze wereld van de Philly Sound. Denk aan weelderige strijkers, pompende bassen en zijdezachte vocalen. Grotendeels afkomstig uit de koker van producers Gamble en Huff en hun legendarische Philadelphia International Records. Ik ga terug naar de jaren 70, de hoogtijdagen van de soul die de weg vrijmaakte voor disco. Dit instrumentale meesterwerk van het huisorkest van Philadelphia International Records dient als het ultieme volkslied van de Philly Sound. Oorspronkelijk geschreven als thema voor het tv-programma Soul Train. Laat het horen waar MFSB, Mother, Father, Sister, Brother, toe in staat was.
1: Triple Play, een greep uit het verleden.

De OJ's vormden de ruggengraat van de Philly Sound met hun krachtige harmonieën en sociaal bewuste teksten. Love Train werd hun grootste hit, een tijdloze oproep tot wereldwijde eenheid die de harten van miljoenen stal. In Backstabbers horen we de paranoia van verraad, verpakt in een strak, dwingend arrangement. Ik sluit het blokje af met For the Love of Money, een funky waarschuwing tegen hebzucht met een van de meest herkenbare basloopjes uit de muziekgeschiedenis.

Patti LaBelle is onlosmakelijk verbonden met de muzikale geschiedenis van Philadelphia. Dit duet met Michael McDonald is een dramatische ballad over eenzaamheid na een relatiebreuk die wekenlang de hitlijsten domineerde. Het laat horen hoe de vocalisten uit de Philly School ook in de jaren 80 hun enorme impact behielden. Patti's krachtige uithalen maken dit tot een emotioneel hoogtepunt in haar solo carrière.

Nadat hij de Blue Note verliet, groeide Teddy Pendergrass uit tot het sekssymbool van de soul met zijn krachtige, mannelijke stemgeluid. When Somebody Loves You Back is een vrolijke uptempo ode aan de wederzijdse liefde die direct uitnodigt tot meeklappen. You're My Latest, My Greatest Inspiration laat zijn meer verleidelijke kant horen over een wilderig arrangement. Come Go With Me was de openingstrek.

Het schrijversduo McFadden en Whitehead was jarenlang verantwoordelijk voor de hits van anderen, voordat ze zelf achter de microfoon kropen voor dit ultieme feel-good anthem. Het nummer werd het onofficiële volkslied van Philadelphia en een symbool voor veerkracht en vooruitgang. Met zijn onweerstaanbare baslijn en hoopvolle tekst is het een van de meest gedraaide platen in het genre.

Dit trio was het vrouwelijke paradepaardje van Philadelphia International Records. En dit nummer is een absolute kroonjuweel. De dromerige productie van Gamble & Huff past perfect bij de engelachtige stemmen van de dames. Het werd een gigantische internationale hit en is sindsdien een blauwdruk voor de sweet soul uit die periode. When Will I See You van The Three Degrees stelt een universele vraag over liefde die decennia later nog steeds even relevant is.

Tot slot weer een song van MFSB, het collectief dat het fundament legde onder bijna alle platen die we in deze aflevering hebben gehoord. My Mood is een prachtig instrumentaal stuk dat de veelzijdigheid van de muzikanten laat horen. Van jazzy invloeden tot strakke soulritmes. Het is de perfecte cooling down na een uur vol muzikaal vuurwerk. Een sfeervolle track die aantoont dat de Sound of Philadelphia ook zonder zang een verhaal kan vertellen. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.

0: Kerststad, jouw radio. Kerststad FM. Met het nieuws van 11 uur.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Het cruiseschip Hondius kan voorlopig niet uitvaren. Vandaag zouden de laatste opvarenden van boord gaan, waarna de Hondius zou vertrekken naar Rotterdam. Het schip moet daar worden gedesinfecteerd nadat aan boord het hantavirus was uitgebroken. Zeker 3 opvarenden zijn daaraan bezweken. Maar door de harde wind is de evacuatie van de opvarenden vandaag stilgelegd. Daardoor kan de Hondius nog niet weg. Wanneer het schip nu in Rotterdam wordt verwacht, is nog niet te zeggen. De reis van Tenerife naar Rotterdam duurt 5 dagen. Verdachten kunnen sneller terecht in het Pieterbaancentrum. De afgelopen jaren kon het tot 9 maanden duren voordat een verdachte in de forensisch-psychiatrische kliniek kon worden opgenomen. En die tijd is teruggebracht tot 3 of 4 maanden, ontdekte de NOS. Dat de wachttijd was opgelopen kwam door een grootscheepse verbouwing van het Pieterbaancentrum. Al die tijd was er minder plek. Ook was er een tekort aan personeel. Doordat verdachten langer moesten wachten op een observatie in de kliniek, liepen rechtszaken vertraging op. Zoals het proces tegen Lucky, de verdachte van de dodelijke schietpartij in Zwijndrecht. De organisatie van housefestival Music On compenseert bezoekers van het feest dat afgelopen zaterdag niet doorging. Het festival in Amsterdam moest worden geannuleerd omdat de gemeente een feesttent afkeurde. De tent was een andere dan in de vergunningaanvraag stond. De organisatie stapte nog naar de rechter, maar die gaf de gemeente gelijk. De organisatie belooft het nu netjes te gaan oplossen voor alle 20.000 bezoekers. En het NOS Jeugdjournaal krijgt de ere zilveren Nipkoff-schijf. De redactie kreeg dat te horen in de talkshow Eva. De jury besloot de eervolle onderscheiding aan het Jeugdjournaal te geven, omdat het programma al 45 jaar complex nieuws begrijpelijk weet te maken voor jonge kijkers. Dat is belangrijk, zegt de jury, omdat het kinderen bij de samenleving betrokken houdt. Het weer, het is vanavond wisselend bewolkt en er kan af en toe een bui vallen. In de nacht is het overal droog. Het koelt af tot 7 graden. Morgen hebben we af en toe zon. In de middag neemt de bewolking toe, maar het blijft droog. En het is morgen 13 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
2: Oh yeah, jouw stad, jouw radio.
0: De late avond.

0: nothing.
1: Ray Charles met Busted uit 1963.
2: Dit is de late avond van Norbert Ketting.
1: Een hele goede avond, lieve luisteraars van de late avondshow. Maandag, het is net 11 uur geweest. En dat betekent dat we het laatste uur van jouw dag gaan vullen met relaxte muziek en mooie onderwerpen uit de regio van Zuid-Holland. En zojuist hoorde je Ray Charles met Busted uit 1963. Vanavond mooie gasten, interessante gasten. Ik verklap nog niet alles, maar ik ga wel vertellen wie er zijn vanavond. Dat is Margreet Oldshoorn. Ze ontving onlangs de stadspenning De Rotterdammert. En Helen Monne is een audiovisueel kunstenaar die voornamelijk werkt met film- en locatiegebonden installaties. En ook hebben we Marcia van Eck. Ze is keramist en ortomoleculair therapeut. Nou, wat deze mensen allemaal doen, waarom ze het doen en wat hun drijfveren zijn, dat horen we later hier in de show. Ze gaan praten met onder andere Tera Cox en Herman de Bruin. En ja, mijn naam is Norbert Ketting. Fijn dat je erbij bent. Goed dat je luistert naar de late avond. Dit is Fleetwood Mac met Songbird uit 1977. Veel plezier met de late avond.

Liverpool Rain uit 2012 van Raccoon. Wat een mooi nummer. Zometeen onze eerste onderwerpen van vanavond. Te gast Marcia van Eck. Zij is keramist en ortomoleculair therapeut. En Marcia van Eck brengt in haar atelier creativiteit, rust en bewust leven samen. Met Rosenburg Keramiek laat zij zien hoe werken met klei kan bijdragen aan balans tussen lichaam en geest. Maar eerst voor non-dans met Spaceman uit 1993.

0: praten met Marcia van Eck. Ze is keramiste en in de studio. Marcia, welkom.
1: Dankjewel.
0: Je doet aan keramiek. Klopt. Heb je daar heel lang feeling voor?
1: Ik denk nu 2 jaar. 2,5 jaar ongeveer.
0: Ja.
1: Ja, en ik zit ook op de Nederlandse keramiekopleiding in Gouda.
0: Want je wist niks van keramiek af toen je dacht, dat ga ik doen?
1: Nee, dat is eigenlijk begonnen als een hobby. Ik dacht, dat wil ik heel erg graag leren. Mm-hmm. En in het Delft heb je het vak. En daar werden de keramieklessen aangeboden.
0: Ja, ja.
1: Dus iedere dinsdagochtend was ik daar te vinden. En het, ja, het greep mij zo snel, omdat ik het heerlijk ontspannen vond. Mm-hmm. Dus ik had al vrij snel een drijfschijf gekocht. En de hele woonkamer stond al vrij snel vol met alle potjes en bakjes. En toen ben ik op zoek gegaan naar een deelatelier. Daar heb ik eventjes gezeten. En toen kwam uiteindelijk mijn eigen atelier op mijn pad.
0: Ja, ja. Je zit nu in je eigen atelier. Want de deelatelier bedoelt niet dat je met andere kunstenaars dat moest delen.
1: Ja, klopt inderdaad. Ja, ja, het was een ruimte bij een stukje.
0: Je hebt nu een mooie plek om het zelf te doen. En met mensen ook nog te brengen.
1: Juist. Ja. Ja, ja, ja, ik wil het inderdaad graag andere mensen ook laten ervaren.
0: Ja. Hoe gaat dat dan? Als je binnenkomt bij jullie, dan is het als je een cursus gaat boeken, dat kan, hè?
1: Ja, zeker. Ja,
0: een workshop of hoe noem je het? Ja,
1: een workshop inderdaad. Ja.
0: En dan kom je binnen en dan ga je dan meteen aan het draaien? Of,
1: Ja, ik geef eerst een demonstratie van wat de bedoeling is. Mm-hmm. En daarna ga ik de mensen stap voor stap begeleiden. Ja, hoe het op de draaischijf, zeg maar, wat er moet gebeuren. Dus als we een bakje maken, dan moet eerst de klei gecentreerd worden.
0: Oh, en wat is dat dan, het klei centreren?
1: Centreren is op de draaischijf proberen de klei zo goed mogelijk in het midden te krijgen. Dat er geen bobbeltjes meer in zitten. Mm-hmm. Dat zorgt ervoor dat we een recht bakje omhoog krijgen in plaats van één met hobbels.
0: Ja. Maar je kan iedereen begeleiden die bij jou komt zonder dat ze ervaring hebben. Of dat ze zeggen, nou, ik wil wat meer weten.
1: Ja, juist. Nee, ik heb eigenlijk geregeld mensen die het nog nooit gedaan hebben. En ja, sommige mensen hebben er feeling voor en sommigen hebben er iets meer moeite voor, want het is wel een ambacht. Mm-hmm. En ja, in die zin is oefening baart kunst. Ja.
0: Ik heb het gevoel dat er meer vrouwen zijn die dit werk doen dan mannen.
1: Ja, terwijl er mannen die zijn er echt ontzettend goed in.
0: Ja?
1: Ja, dat is wel heel grappig.
0: Dus de oproep is, als mannen dat plezier in hebben en het willen leren verder,
1: mag
0: kom erbij.
1: Altijd, ja, zeker. Ja. Ja, vind ik alleen maar gezellig.
0: Die gaat er voorlopig nog mee door, want je hebt een groot atelier, zei je al.
1: Ja, ja. Dus, ja, zeker. De aankomende jaren wil ik daar zeker mee doorgaan. Sowieso eerst mijn opleiding afmaken, die duurt 3 jaar.
0: Ja, het is nog een jaar dus.
1: Ja. Ja. Ja, en nou ja, uiteindelijk een eigen lijn misschien wel ooit.
0: Mm-hmm. Want kom je er dan nog toe om eigen werk te maken met al die workshops en cursussen die je doet?
1: Ja, ik moet zeggen dat het is echt wel heel erg druk op het moment met alle workshops en cursussen die ik geef.
0: En de cursus die je nog zelf volgt?
1: En de cursus die ik, en daar moet ik ook geregeld nog best wel veel voor doen. Met mijn projecten die ik dan moet afmaken. Dus ja, ik moet het wel een beetje inplannen om zelf mijn eigen werk nog te maken.
0: Nou, dat is mooi. Dan heb je time management ook nodig.
1: Ja, dat zeker. Ja.
0: Ja. Mensen die meer willen weten of ook naar de workshop toe willen, die kunnen via de website bij je terecht?
1: Ja, dat is rozenburgkeramiek.nl met 2 o's. Mm-hmm. Daar staat in principe alles op. Daar kunnen alle workshops
0: Kan je gewoon aanmelden.
1: Geboekt worden.
0: En als je een keer komt om je aan te melden, kom je eerst een keer kijken, misschien?
1: Ja.
0: Ja?
1: Ja.
0: Is dat de bedoeling dat je eerst even kijkt en ruikt wat het is?
1: In het atelier bedoelt u?
0: In het atelier, ja.
1: Nou,
0: of doe je intakegesprekken?
1: Als mensen twijfelen over of ze in aanmerking komen voor de open studio, dus mensen die zelfstandig kunnen werken, dan doe ik wel een intakegesprek.
0: Ja,
1: dus dat is misschien wel fijn.
0: Afhankelijk van hoe het mensen erbij staan.
1: Van de kennis, ja, juist, inderdaad. Ja, ja, ja. Maar daarin kan ik ze ook begeleiden als ze minder ervaring hebben.

Muziek verbindt grenzen en stijlen. Van dromerige klanken van Heaven tot de warme Franse chansons van Isabelle A. Twee verschillende muzikale werelden die elkaar vinden in sfeer, emotie en beleving. Where the Heart Is van Heaven uit 2023 en En Route van Isabelle A. uit 2019. En dan zometeen onze tweede gast alweer van vanavond. Tilde Cox ontvangt Margreet Olshoorn. En Margreet ontving onlangs weer de stadspenning De Rotterdammert voor haar grote bijdrage aan de mode- en designwereld in Rotterdam. Met haar vernieuwende visie zette zij Rotterdam internationaal op de kaart als stad voor conceptioneel design. Voordat we gaan luisteren, eerst Golden Earring met Hold Me Now uit 1994.

0: Margreet Olsztoorn is modeambassadeur in Rotterdam. En wij hebben haar aan de telefoon. Margreet, welkom in onze uitzending.
1: Dankjewel.
0: En van harte gefeliciteerd met die toekenning van de Rotterdamse stadspenning. Want dat viel jou onlangs te beurt.
1: Dat zeker. Heel leuk was dat.
0: Waar staat die voor eigenlijk?
1: Die staat, zoals ik het zelf dan interpreteer, voor Rotterdammers die... je hoeft niet in Rotterdam geboren te zijn, maar al lang in Rotterdam werken aan iets, zich inzetten voor iets of karakter geven aan de stad met wat wij doen. En dit al voor een langere periode, waardoor het een onderdeel wordt van het brandmerk Rotterdam.
0: Wat is jouw insteek? Wanneer neem je iets op in je collectie? Wat zijn de kenmerken en de eisen die waaraan je moet voldoen, vind je zelf?
1: Nou, dat laatste regeltje vind je zelf, dat is heel belangrijk. Want ik werk niet met mensen waar ik... Het is puur mijn eigen keuze, omdat ik alleen de rekening betaal, zeg maar. Dus ik ben niet afhankelijk van investeerders of derden. Voor mij is het heel belangrijk dat de keuzes die ik maak zijn al in een smaakprofiel, laat maar zeggen, die wat mijn gezicht is, dus waar ik van hou. En dat begint bij materiaal. Als ik iets aanraak en ik voel dat gewoon het materiaal niet goed is, dan passeer ik het gelijk. Dan is het voor mij gelijk gedaan.
0: En bedoel je dan dat het duurzaam is of zacht is of wollig is? Wat bedoel je?
1: Nou, dat de stof echt goed voelt. En dat het echt duurzaam... Alles wat je bij mij koopt is duurzaam. En dat komt omdat het geen fast fashion is. Dus het wordt niet... Ik kan het ook niet orderen. Heel veel mensen weten dit niet. Ik ga veel naar Parijs, Kopenhagen, Berlijn voor inkoop. Parijs sowieso 4 keer per jaar, soms 6 keer per jaar. Maar de orders die ik schrijf zijn voor 2 keer per jaar en een half jaar voordat het in de winkel komt, vaak nog 7 of 8 maanden later, schrijf ik de order. Dan betaal ik dat aan. Dan wordt er geproduceerd op wat ik heb besteld. En dan komt het in de winkel. Dus er wordt geen overproductie gemaakt van dit soort kleding. Het is puur op wat er wordt geschreven door de winkels.
0: Ja, nou las ik van jou dat jij avant-garde, exclusief en designerkleding verkoopt. Nou, exclusief en designer, dat snapt iedereen wel. Maar wat bedoel je met avant-garde precies?
1: Ja, avant-garde is meer gericht op een bepaalde stijl. En die stijl heeft te maken met minimalistisch en tegelijkertijd ook vooruitstrevend in visie, maar wel met die minimalistische kant. Dus dat kan je omschrijven als in vorm vaak sterker dan... Ik heb bijvoorbeeld heel weinig jurkjes met printjes en décolletés en op de manier van een gezellig jurkje of zo. Dat zal je bij mij... Dus er is veel meer over de vorm. Net zoals de architectuur, de avant-garde, minimalistische architectuur, draagt dat ook in zich. Het gaat om het materiaal, detaillering, de lijn ook.
0: Ik krijg er nu wel een beeld bij. Tot slot, is er nou iets veranderd? Nou, je die penning hebt gekregen, want je wordt ambassadeur genoemd. Je hebt die Rotterdamse penning. Wat is er van jou veranderd?
1: Ja, dat moet ik eigenlijk nog een beetje gaan zien.
0: Nou ja, ik neem aan dat je het ook wel op hebt gevat als een soort erkenning of waardering voor je werk.
1: Ja, dat je gezien wordt door zo'n gemeente. Kijk, ik krijg ook gewoon blauwe enveloppen in mijn brievenbus.
0: Ja,
1: en als ondernemer ben je, en misschien ook als kunstenaar ondernemer, ben je vaak, ik in ieder geval, heel... Ja, ik doe het toch wel. Wat ik wil is... ik ben heel afhankelijk. Ik heb ook geen steun gekregen van de gemeente op enige manier van met het huren van mijn pand tot en met de campagnes die ik maak. Ik ben bijvoorbeeld heel erg jaloers op bepaalde musea en theaters die gewoon die abris in de stad mogen hangen.
0: Ja, dat snap ik. Van de andere kant...
1: Ik zou dit zo graag willen.
0: Ja, van de andere kant, je doet het toch maar en je bent bekend, dus dat gaat helemaal goed.
1: Ja.
0: En nu ook de erkenning. Ik heb zomaar het idee dat we nog veel van jou gaan horen, Margreet. Voor nu wil ik je heel hartelijk bedanken voor je verhaal over die Rotterdamse stadspenning die je hebt ontvangen. En dankjewel voor het gesprek.
2: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en

Steely Dan 1972 hebben we het dan over met Dirty Work. En je luistert nog steeds naar De Late Avond. En daarvoor hoor je Robert Long, een Nederlandstalig liedje. Liefste, mijn liefste, uit 1984. Ja, Robert Long. En hij was meer dan een zanger met zijn scherpe humor en persoonlijke verhalen. Wist hij mensen tegelijk te raken en aan het denken te zetten. Zowel op het podium als daarbuiten. En dan zometeen onze laatste gast hier in de studio. Herman de Bruin ontvangt Helle Monne-Huisman. Ze is audiovisueel kunstenaar en filmmaker. En met film en installaties onderzoekt Helle thema's als verbinding, herinnering en natuur. Haar werk beweegt zich op de grens tussen het vertrouwde en het onbekende. Nou, dat klinkt heel spannend. Hoe dat allemaal zit, horen we straks eerst. The Pretenders, Hymn Over Her uit 1987.

0: Mijn gast in de studio is Helle Monne-Huisman. We zeggen gewoon Helle, hè?
1: Ja,
0: eigenlijk
1: dat
0: als roepnaam, toch?
1: Zeker. Ja.
0: Je bent filmmaker, maar je doet nog veel meer. Want ik zag ook kunstgalerieën staan. Kan je daar ook filmen dan?
1: Je kan er zeker films vertonen. Ja, mijn familie heeft nog altijd een pand hier in Schiedam aan de Lange Haven 77, waar Galerie Chimera zit. Mm-hmm. Dus het is een familiegalerie. Okay. En wij presenteren daar eigenlijk heel veel verschillende soorten werk. Nu de laatste expositie die we hadden was een hele bijzondere, een hele mooie expositie. Want die mocht ik doen samen met mijn vader.
0: Oké. Okay.
1: Dat was als een soort viering van dat ik net van de kunstacademie af ben gekomen. Maar ook een viering van hoe wij elkaar heel erg beïnvloeden. In hoe we naar de wereld kijken, hoe we werk maken. En dat was een hele mooie samenkomen van audiovisueel werk van mij. 4 van mijn afgelopen films. En dan kamerhoge schilderijen en prints en beelden van hem, van Frans Huisman. Dat was echt een heel bijzonder moment om samen te vieren. Omdat we dat samen konden brengen en ook bij elkaar konden ervaren wat we mooi vonden aan elkaars werk. En dat, ja. Dat enthousiasme en die liefde eigenlijk delen met de mensen die voorbij kwamen.
0: Maar ja, ik denk als het in de familie is, is het zo'n echt familieverhaal. Dan moet de buitenstaander daar wel een beetje in mee kunnen gaan.
1: Ja, maar ik denk dat dat ook wel. Ik ben heel blij met de familie waar ik uit kom. Mm-hmm. Omdat ik denk dat wat er heel erg aan ons is meegegeven is een soort enthousiasme delen met je medemens. En als je iets moois vindt of iets speciaals vindt of iets weet, dan is er ook een soort je betrokkenheid naar de gemeenschap toe is juist door je deuren open te stellen, door een docent te worden, door je kennis over te dragen, je verwondering over te dragen. En ik zie dat ook echt als een geschenk vanuit hoe ik ben opgegroeid. Mm-hmm. Dat is hoe ik nu in de wereld sta. Ja. En ik denk dat ik daardoor ook filmmaker en kunstenaar ben geworden op een manier.
0: En dat wil je ook delen met anderen.
1: Ja.
0: Maar kunstenaar en filmmaker zit soms, ja, het is allebei kunst natuurlijk. Daar gaat het om. Maar maak je dan ook andere dingen? Maak je ook schilderijen bijvoorbeeld, zoals je vader, of juist niet?
1: Dat is nog niet de vorm die ik heb gevonden.
0: Oké. Okay.
1: Ik maak veel collages.
0: Oh, dat wel.
1: Dus dat is wel iets waar ik me toe aangetrokken voel. En ik schrijf heel veel. Ik denk dat mijn eerste liefde bijna schrijven was. En dat ik daarna pas beeld en geluid tegenkwam. Dus
0: okay.
1: Dat mijn observaties vaak beginnen in een zinnetje die ik ergens tegenkom of opschrijf. Of
0: film maak je, ook in opdracht voor mensen?
1: Ja.
0: Want kunstenaars zijn vaak niet zo van opdracht, maar dat hoort er wel bij natuurlijk. Want de schoorsteen moet wel roken.
1: Precies, precies.
0: Ja, mensen die galerie willen bezoeken, in Schiedam is dat, hè?
1: Mm-hmm.
0: Heb je daar een website van of dingen die?
1: Galerie Chimera is de website.
0: Chimera?
1: Chimera, dat schrijf je Chimera.
0: Okay.
1: Wij zijn ook te vinden via mijn website hellemonne.com of mijn vaders website franshuisman.eu.
0: En als je in Schiedam bent, dan ben je altijd bezig met dingen te ontdekken en proberen weer mensen te verleiden om te komen kijken naar wat jullie allemaal weer bedacht hebben. Want de monumentendagen komen eraan, begreep ik. Daar zit ook een idee, hè?
1: Daar zit zeker een idee. Ik ben nu verantwoordelijk voor Doek. Dat is een kunst- en filmfestival waar we projecteren op de zeilen van schepen. En voor ons, de schepen in de haven zijn natuurlijk varende monumenten. Zijn prachtig.
0: Er liggen er heel wat van die varende monumenten in Schiedam, dat weet ik. Ja.
1: Precies.
0: En wanneer vindt dat doek plaats?
1: Open Monumenten vindt plaats in september. En hopelijk is Doek daar dit jaar ook bij.
0: Oh, dat is een integratie onderdeel daarvan.
1: Ja, hopelijk, okay. Hopelijk.
0: Nou, dan wachten we dat rustig af. Kijk even op de genoemde websites. En dan kom je Helle Monne-Huisman weer tegen. En als je ze nog meer tegen wil komen, ga naar de galerie toe die we genoemd hebben.
1: Perfect.
0: Dankjewel voor het gesprek.

Genesee en kabbelen we naar de klok van middernacht. At 17 uit 1975. Ik ga je wel tussen wensen voor straks. Moet je nog werken, zou ik zeggen. Werk ze en een goede wacht. Wees voorzichtig. Kijk eens op www.delateavond.nl en dan kan je ook alle uitzendingen terugluisteren als je dat zou willen. En morgenavond zijn we weer terug. Vanaf 11 uur tot middernacht met Bert de Wolf. Ook weer met de relaxte muziek en mooie onderwerpen uit de regio van Zuid-Holland. Ik vond het heel fijn dat je erbij was. Ik hoop dat jij het fijn vond dat je erbij was. En ik zou zeggen, tot volgende week. Mijn naam is Norbert Ketting en dankjewel voor het luisteren. En we gaan zo uit met Johnny Nash, Rock Me Baby uit 1986. Tot volgende week.

0: van 12 uur.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Het cruiseschip Hondius kan voorlopig niet uitvaren. Vandaag zouden de laatste opvarenden van boord gaan, waarna de Hondius zou vertrekken naar Rotterdam. Het schip moet daar worden gedesinfecteerd nadat aan boord het hantavirus was uitgebroken. Zeker 3 opvarenden zijn daaraan bezweken. Maar door de harde wind is de evacuatie van de opvarenden vandaag stilgelegd. Daardoor kan de Hondius nog niet weg. Wanneer het schip nu in Rotterdam wordt verwacht, is nog niet te zeggen. De reis van Tenerife naar Rotterdam duurt 5 dagen. Verdachten kunnen sneller terecht in het Pieterbaancentrum. De afgelopen jaren kon het tot 9 maanden duren voordat een verdachte in de forensisch-psychiatrische kliniek kon worden opgenomen. En die tijd is teruggebracht tot 3 of 4 maanden, ontdekte de NOS. Dat de wachttijd was opgelopen kwam door een grootscheepse verbouwing van het Pieterbaancentrum. Al die tijd was er minder plek. Ook was er een tekort aan personeel. Doordat verdachten langer moesten wachten op een observatie in de kliniek, liepen rechtszaken vertraging op. Zoals het proces tegen Lucky, de verdachte van de dodelijke schietpartij in Zwijndrecht. De organisatie van housefestival Music On compenseert bezoekers van het feest dat afgelopen zaterdag niet doorging. Het festival in Amsterdam moest worden geannuleerd omdat de gemeente een feesttent afkeurde. De tent was een andere dan in de vergunningaanvraag stond. De organisatie stapte nog naar de rechter, maar die gaf de gemeente gelijk. De organisatie belooft het nu netjes te gaan oplossen voor alle 20.000 bezoekers. En het NOS Jeugdjournaal krijgt de ere zilveren Nipkoff-schijf. De redactie kreeg dat te horen in de talkshow Eva. De jury besloot de eervolle onderscheiding aan het Jeugdjournaal te geven, omdat het programma al 45 jaar complex nieuws begrijpelijk weet te maken voor jonge kijkers. Dat is belangrijk, zegt de jury, omdat het kinderen bij de samenleving betrokken houdt. Het weer, het is vanavond wisselend bewolkt en er kan af en toe een bui vallen. In de nacht is het overal droog. Het koelt af tot 7 graden. Morgen hebben we af en toe zon. In de middag neemt de bewolking toe, maar het blijft droog. En het is morgen 13 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7

0: Kroegstad, jouw radio. Kroegstad FM. Met het nieuws van 1 uur.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Het cruiseschip Hondius kan voorlopig niet uitvaren. Vandaag zouden de laatste opvarenden van boord gaan, waarna de Hondius zou vertrekken naar Rotterdam. Het schip moet daar worden gedesinfecteerd nadat aan boord het Hantavirus was uitgebroken. Zeker 3 opvarenden zijn daaraan bezweken. Maar door de harde wind is de evacuatie van de opvarenden vandaag stilgelegd. Daardoor kan de Hondius nog niet weg. Wanneer het schip nu in Rotterdam wordt verwacht, is nog niet te zeggen. De reis van Tenerife naar Rotterdam duurt 5 dagen. Verdachten kunnen sneller terecht in het Pieterbaancentrum. De afgelopen jaren kon het tot 9 maanden duren voordat een verdachte in de forensisch-psychiatrische kliniek kon worden opgenomen. En die tijd is teruggebracht tot 3 of 4 maanden, ontdekte de NOS. Dat de wachttijd was opgelopen kwam door een grootscheepse verbouwing van het Pieterbaancentrum. Al die tijd was er minder plek. Ook was er een tekort aan personeel. Doordat verdachten langer moesten wachten op een observatie in de kliniek, liepen rechtszaken vertraging op. Zoals het proces tegen Lucky, de verdachte van de dodelijke schietpartij in Zwijndrecht. De organisatie van housefestival Music On compenseert bezoekers van het feest dat afgelopen zaterdag niet doorging. Het festival in Amsterdam moest worden geannuleerd omdat de gemeente een feesttent afkeurde. De tent was een andere dan in de vergunningaanvraag stond. De organisatie stapte nog naar de rechter, maar die gaf de gemeente gelijk. De organisatie belooft het nu netjes te gaan oplossen voor alle 20.000 bezoekers. En het NOS Jeugdjournaal krijgt de ere zilveren Nipkoff-schijf. De redactie kreeg dat te horen in de talkshow Eva. De jury besloot de eervolle onderscheiding aan het Jeugdjournaal te geven, omdat het programma al 45 jaar complex nieuws begrijpelijk weet te maken voor jonge kijkers. Dat is belangrijk, zegt de jury, omdat het kinderen bij de samenleving betrokken houdt. Het weer, het is vanavond wisselend bewolkt en er kan af en toe een bui vallen. In de nacht is het overal droog. Het koelt af tot 7 graden. Morgen hebben we af en toe zon. In de middag neemt de bewolking toe, maar het blijft droog. En het is morgen 13 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.

0: nieuws van 2 uur.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Het cruiseschip Hondius kan voorlopig niet uitvaren. Vandaag zouden de laatste opvarenden van boord gaan, waarna de Hondius zou vertrekken naar Rotterdam. Het schip moet daar worden gedesinfecteerd nadat aan boord het Hantavirus was uitgebroken. Zeker 3 opvarenden zijn daaraan bezweken. Maar door de harde wind is de evacuatie van de opvarenden vandaag stilgelegd. Daardoor kan de Hondius nog niet weg. Wanneer het schip nu in Rotterdam wordt verwacht, is nog niet te zeggen. De reis van Tenerife naar Rotterdam duurt 5 dagen. Verdachten kunnen sneller terecht in het Pieterbaancentrum. De afgelopen jaren kon het tot 9 maanden duren voordat een verdachte in de forensisch-psychiatrische kliniek kon worden opgenomen. En die tijd is teruggebracht tot 3 of 4 maanden, ontdekte de NOS. Dat de wachttijd was opgelopen kwam door een grootscheepse verbouwing van het Pieterbaancentrum. Al die tijd was er minder plek. Ook was er een tekort aan personeel. Doordat verdachten langer moesten wachten op een observatie in de kliniek, liepen rechtszaken vertraging op, zoals het proces tegen Lucky, de verdachte van de dodelijke schietpartij in Zwijndrecht. De organisatie van housefestival Music On compenseert bezoekers van het feest dat afgelopen zaterdag niet doorging. Het festival in Amsterdam moest worden geannuleerd omdat de gemeente een feesttent afkeurde. De tent was een andere dan in de vergunningaanvraag stond. De organisatie stapte nog naar de rechter, maar die gaf de gemeente gelijk. De organisatie belooft het nu netjes te gaan oplossen voor alle 20.000 bezoekers. En het NOS Jeugdjournaal krijgt de ere zilveren Nipkoff-schijf. De redactie kreeg dat te horen in de talkshow Eva. De jury besloot de eervolle onderscheiding aan het Jeugdjournaal te geven, omdat het programma al 45 jaar complex nieuws begrijpelijk weet te maken voor jonge kijkers. Dat is belangrijk, zegt de jury, omdat het kinderen bij de samenleving betrokken houdt. Het weer, het is vanavond wisselend bewolkt en er kan af en toe een bui vallen. In de nacht is het overal droog. Het koelt af tot 7 graden. Morgen hebben we af en toe zon. In de middag neemt de bewolking toe, maar het blijft droog. En het is morgen 13 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en